0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaar scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Dodi Lukebakio.
3: I think we could do much better in the group phase. But we grow. We grow. Then today we are showing that we have more confidence. And with the results, it helps us a lot. And we are showing our quality definitely. Played against a tough opponent, we have to say it. Against all their fans, it's never easy.
2: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij moest met tranen in de ogen van het veld. En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. Vrijdagavond om 9 uur spelen onze Duivels hun kwartfinale tegen Spanje. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. Tot daar de sport. Het KMI heeft zijn code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt aan om waakzaam te zijn. Drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan opnieuw boven de 30 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaar scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Thibaut Courtois.
3: Vooral in Amerika hebben ze wel een beetje gezegd dat ze makkelijk gingen winnen tegen ons, als ze wel favoriet zijn. Maar ik denk dat ze vandaag hebben laten zien dat we een goede ploeg hebben. En als iedereen zijn taak goed doet en we verdedigen goed, dan is het moeilijk om ons te verslaan. Ik zeg, ik had iets meer bang te zijn aan de stekers van Senegal dan van Amerika. Amerika is een goede ploeg, maar ik vond Senegal toch nog iets beter.
2: Ook de analisten spreken over een statement van de Rode Duivels. Je hoort Mark de Grijze.
4: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
2: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer na een duel en greep meteen naar de knie. Het is niet duidelijk of hij dit WK nog zal kunnen spelen. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op grootscherm te volgen.
5: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat was top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
6: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
7: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
2: En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1, na een doelpunt in de toegevoegde tijd. De kwartfinale wordt vrijdagavond om 9 uur gespeeld. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. Onze premier Bart Wever is erbij, net als Amerikaans president Trump. Journalist Jelle Frenke vertelt waarover de bondgenoten het zullen hebben.
8: Herinner je de vorige NAVO-top vorig jaar in Den Haag? Onder druk van Donald Trump hebben de NAVO-bondgenoten toen beslist dat elk land 5% van het BBP moet investeren in defensie tegen 2035. Wel, nu zal aan die landen gevraagd worden, hoe zit het daarmee? Is dat percentage al bereikt? Hoe ver zijn jullie daarmee? Meteen een moeilijk punt voor premier Bart de Wever. Natuurlijk.
2: Want ons land zit voorlopig op 2% en niet alle coalitiepartijen willen dat nog verder optrekken. Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het KMI heeft code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt aan om waakzaam te zijn, drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
12: zeg.
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Dag Robert, stoeren we niet?
14: Nee, kom binnen.
13: Onze kleine is er ook bij.
14: Hallo.
13: Je zijn kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
14: Allee, maar dat past toch nog?
13: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Jolland. Maar wat brengt dat op?
14: 1924 euro. Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier I come.
15: Geniet er maar van, jongen.
16: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
17: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze nog roepen.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter god er niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De Rode Duivels zitten bij de laatste 8 op het WK voetbal, na een statement tegen de VS. België won met 4-1 van het gastland. Een wervelende wedstrijd, zag ook analist Mark de Grijze.
10: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
9: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer en greep naar zijn knie. Je hoort Dodi Lukebakio.
11: Het was heel moeilijk om zijn blessure te zien. Maar ja, hij is heel belangrijk in de ploeg. En hem te verliezen op dat moment was denk ik moeilijk. Maar ik wens hem heel veel succes. We zijn natuurlijk met hem en we zijn triestig voor hem. Maar helaas hoort dat erbij.
9: In de kwartfinales nemen de Duivels het op tegen Europees kampioen Spanje. Dat schakelde Portugal uit met 0-1. Vrijdagavond om 9 uur wordt die wedstrijd gespeeld. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op grootscherm te volgen.
12: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat is top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
13: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
14: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
9: In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen. Na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
15: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt, omdat het regime vindt dat zij een bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke. Die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
9: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
16: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
7: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
16: Ik kom die direct halen, hè.
7: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
17: Zeg Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
18: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
17: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
17: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
19: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
20: Aha, aha, aha. Minerva.
21: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
22: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Walen.
23: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
24: Radio Minerva.
25: Goedemorgen Antwerpen. Willems on the radio.
26: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
27: Antwerpen.

0: doet het er echt niet meer toe. Wij zijn een andere mening toegedaan. Maar ja, van meningen mag je verschillen. Niet waar?
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: De beest is...

0: Wij zijn van mening dat dit het rechtmatige uur is voor een programma dat heet Goedemorgen Antwerpen. En daarom doen we het ook. Van maandag tot en met zondag, 7 op 7, samen met mijn collega's u het beste in de ochtend aanbieden. Een virtuele tas koffie, een pak muziek en als het kan de nodige informatie. We zijn weer vertrokken voor 2 uur lang. Muziek en amusement, dit is Radio Minerva. En in de koffie alsjeblieft, nee dank u, geen suiker. Enkel het wolkje melk.
1: Goedemorgen.

0: S'morgens op de koffie bij Willem op Radio Minerva. Minerva. Lekker smakelijk ontwaken.
1: I ain't got no home, no place to roam.

had ik opgeschreven dat ik een plaat van Carl Belew ging draaien. Nee, het is Carl Mann geworden. Enfin ja, van de ene Carl naar de andere. Het zal zoveel niet uitmaken vanmorgen. Hè. We mogen er allemaal eens een beetje over de hoeter met toeter zijn, zeker. Hè. Bent u vannacht ook opgebleven? Ik denk dat we in dit eerste uur met een paar mensen minder zullen zijn om te luisteren. Ja, we kunnen u geen ongelijk geven. Enfin, ik heb er los doorgeslapen. Het spijt mij, ja, ik heb een job te doen. Ik moet naar de radio op dinsdagochtend. En dan kan je dat niet permitteren met 2 uurtjes slaap. God, wat een mirakel. We kunnen alleen maar zeggen, eat your heart out, Red Dictator. Dat zal u leren. Enfin, Mr. Trump, game over and out.

0: Ik heb zo de indruk dat ze 3 zomers in 1 hebben gestoken qua temperaturen. Het gaat deze week weer naar 30 graden en meer naar het weekend toe. Wees in elk geval op uw hoede, beste vrienden. En je weet, de regels van vorige keer, 2 weken geleden, gelden ook dit keer weer. Hou het rustig tijdens de warme periodes en zorg dat u vooral genoeg drinkt. School! Ja.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Ja, nog even vermelden dat ook onze telefoniste op post zit. Rietje op 03-219-1727. Ik kan aan haar vertellen hoe je de nacht heeft doorgebracht misschien. Of u het gevierd heeft of u gekeken heeft. En andere weetjes op 03-219-1727. We hebben een nieuw erelid uit Wilrijk. Dat is Daniel de Kort. En Daniel is bij deze ook erelid van de radio geworden. Dank u wel, Daniel. Je overschrijvingen en alle administratie en je cadeau, dat komt jouw richting uit of is inmiddels misschien al wel gearriveerd. Wie weet. Jij vroeg muziek uit de film Barbarella. Weet u nog, jaren 60 moet dat geweest zijn, met in de hoofdrol 2 ravissante dames, Jane Fonda en Anita Pallenberg. En muziek, die is er daarbij van in een Bob Crew Orchestra.

0: So good. I gotta tell you.
1: Goeiedag, wat mag het zijn?
2: Dag, madame. Vermaai een half pond boterhammensaucees, 100 gram pertje, 2 koteletten en een lidkaart van Radio Minerva.
1: Een lidkaart van Radio Minerva? Daar kan ik je koe niet direct aan helpen. Maar als je naar de studio van de radio zelf belt, dan zullen ze er gaar verder helpen. Ik zal de telefoonnummer van achter op de rekening eens zetten. Dat is 03-219-1727 van Lasse. De marchandise in een zakje doen of heb je net zakje bij?
3: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen. Aha.

0: ben het dan maar even gaan opzoeken. Il tape sur les bambous, hij slaat op bamboestokken. Enfin, waar dat dan weer op slaat, weet ik niet. Maar ik zei daarnet voor ons erelid Daniel de Kort, draaiden we Bob Crew Orchestra uit de film Barbarella met Jane Fonda en Anita Pellenberg. En dan zal u waarschijnlijk wel gedacht hebben, die laatste van waar ken ik die eigenlijk? Wel, dat was een schone blonde van Scandinavische afkomst. En ze was het ex-lief van zowel de halve Rolling Stones band. Ze heeft iets gehad met Brian Jones, waarschijnlijk ook wel met Mick Jagger. En ze heeft een ernstige relatie gehad met Keith Richards, want daar heeft ze ook kinderen mee. Enfin, zo zijn we weer helemaal mee met de actualiteiten van vandaag de dag.
1: Minerva. Goedemorgen, Antwerpen.
2: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
4: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, ik krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
9: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
8: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
9: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
8: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
9: Frans is dat manneke.
10: Evergreens en crooners sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
11: Radio Minerva.
12: Goedemorgen, Antwerpen.

er eentje die zomaar voor gratis en voor niks in onze top 1000 had terecht kunnen komen. Of zal terechtkomen. Want het, de geschiedenis is nog niet geschreven. En de stemming loopt nog altijd door. Want ik ben aan het kijken op onze website. En daar staat sinds enkele dagen een aftelklok voor die top 1000. U kan nog stemmen. En hoe lang nog? Wel, zo'n 24 dagen... 15 uur, 24 minuten en 14 seconden. Nee, 13, nee, 12, 11. Van ja, kan zo wel blijven volgen. Het is maar om te zeggen, ruim een 3 weken kan je nog stemmen voor onze top 1000. En dan is het onherroepelijk gedaan. Dan gaan we ze allemaal verzamelen, netjes in een lijst schieten. En vanaf 17 augustus gaat die top 1000 hier op deze zender op antenne. Zorg in elk geval dat je geen nood van die top 1000 hoeft te missen. Stem nu, het kan nog altijd.

maakte hij begin jaren 80, deze Albert West. Ja, het was een meester in het coveren van goede nummers, dat wel. Helaas is de man ook al overleden. Beetje jammer aan zijn einde gekomen met een accident met zijn rolstoel of dat soort dingen. Enfin, je hoort van alles in Showbizland. Zo dadelijk heb ik nog een nieuw steunend lid en een muziekje van onze goede vriend en oud-collega Stafke Fabri. Na deze van de Flippers.

0: Ja, meer van dat, van wat, ja, wat u vannacht waarschijnlijk gevolgd hebt op televisie. Live vanuit Seattle natuurlijk. Jeff Dean en More. En wat hadden we daarvoor ook alweer? De Flippers, uiteraard. Rode Zonne van Barbados. Tijd nog voor eentje.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Ja, en dat is een nieuw steunend lid. En die meneer heet Pablo Diaz. Buenvenido, zou ik durven zeggen. Buenvenido, omdat ik vermoed dat Pablo wel ergens Latijns-Amerikaans of Spaanse roots zal hebben. Als dat Spaanse mochten zijn, ja, dan zijn wij nog goede vrienden tot vrijdag in elk geval. Enfin, je weet het maar nooit natuurlijk. En denk eraan, het is en blijft een spelletje. Hè? Maar Pablo heeft wel een goede smaak, want hij vroeg om dit nummer van onze goede vriend en collega Stafke Fabri. Ja.

Ja, een nummer dat u nog wel in andere versies kent. Ik heb er eentje thuis liggen van de Nelvis en natuurlijk dat van onze eigense Ricky Gordon, een Brugse artiest die in de jaren 70 wel een aantal hits scoorde. Clyde McFetter heeft hij ook niet bij, als ik me niet vergis, de Platters gezeten. Of de Drifters, dat moet ik wel eens even gaan opzoeken. En Stafke Fabri, de rock and roll op zijn Antwerps. Einde van dit eerste deel, maar u weet het, als we er eentje hebben, hebben we er meer waarschijnlijk. Dus de boodschap is, blijf bij ons, blijf bij Minerva.

0: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Internationale media zijn lovend over de prestatie van de Rode Duivels op het WK. Ze walsten over de VS en wonnen met 1-4. De Spaanse sportkrant Marca spreekt over de beste Belgische prestatie op het WK. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft het over de herontdekking van een ijzersterk team. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Kapitein Jurie Tielemans blikt vooruit.
3: Dat is het doel. Als je hier geraakt, wil je zo ver mogelijk geraken. En nu gaan we Spanje heel goed analyseren. We hebben hun wedstrijd wel gezien, voor onze wedstrijd natuurlijk. Dus wij weten een beetje hoe dat ze spelen. En ja, we gaan een heel goede tactisch plan moeten hebben om die wedstrijd aan te vatten.
2: En ook de analisten geven de Rode Duivels een kans. Mark de Grijze.
4: Je hebt altijd een kans, maar goed, Spanje is natuurlijk favoriet. Maar misschien, ja, die twee wedstrijden nu, of het einde van de wedstrijd tegen Senegal en nu vandaag, heeft de ploeg wel het vertrouwen gegeven dat ze zelf tegen Spanje een kans hebben. En dat was bijvoorbeeld in de groepsfase, had je dat gevoel helemaal niet.
2: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Spanje. Ook koning Filip zal erbij zijn. Hij reist af naar Los Angeles om de match live te bekijken. In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
5: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt, omdat het regime vindt dat zij een bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke. Die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
2: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïnse collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen boven de 30 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
9: Oh, Céline van Eneffen, die gaat toch?
8: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
10: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
11: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
12: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en... Sheraton matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
17: De Robert? Wie is dat?
16: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
17: Oh ja, dat is juist. En hij heeft wat opgebroogd.
16: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
17: Zwaasdingen?
16: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
17: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José, die heeft ook nog van alles liegen.
16: Robert? De expert 0-326-93-93.
17: Welk bedrag had hij nog gedacht?
16: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha. Minerva.
21: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
22: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Wauw.
23: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
24: Minerva! Goedemorgen Antwerpen en die van de parking mogen ook

0: Met wat ons de komende dagen nog te wachten staat, is die plaat van Cliff Richard hier absoluut op zijn plaats. Het gaat heet worden. Opnieuw een hittegolf. We moeten ons opnieuw gaan verweren en wapenen. Zorg in elk geval dat u de nodige dingen voorbereidt. U weet het van de vorige keer. Hou u koest en kalm tijdens de hitteperiodes. Zorg dat u voldoende voedsel en ook zeker voldoende drinkt, uiteraard. Bij voorkeur niet alcoholische dranken. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Want in de voorbije weken hebben we helaas een aantal mensen moeten loslaten. Maar je kan er alleen maar lessen uittrekken, zoals dat heet. Welkom bij deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen. En dit is een meisje van Beyoncé, Barbara Dex.
1: Volgens mij drinkt Willem te veel koffie met melk.

je deze dagen, deze warme dagen aan elkaar denkt en voor elkaar zorgt, komt het allemaal wel voor elkaar, zeker. Hè? Ja, af en toe zo is het juiste woordje op het juiste moment. En af en toe zo is je mond houden, kan ook geen kwaad. Hè? Dat zal nu wel in de Verenigde Staten goed aangekomen zijn. Enfin, iedereen kan wel eens in een bek voorbij praten en groots willen doen. En dan uiteindelijk de dag daarna flink plat op uw gezicht gaan. Zo gaat dat nu een keer. Zoals Frank en Nancy dat zouden zeggen. Saying something stupid. Yes, Mr.

0: is André Hazes, speciaal voor mijn allerbeste vriend uit België, Willem van Walen.
1: Overavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol.

maakten hem vorige week ter gelegenheid van zijn verjaardag, maar toen ging er een ander fout. Dus u had hem nog te goed, de André Hazes verjaardagsmedley. Heet dat dan met de mooiste, misschien wel opvallendste hits van oude André. En daarvoor Sinatra, vader en dochter, saying something stupid. Zo dadelijk nog een iemand die steunend lid van de radio wil worden. Dat is mooi meegenomen. En als u denkt, van daar wil ik ook bij horen, ik kan nog stemmen.

voor de top 1000 en dan wil ik lid zijn van de radio. Wel, dat kan. Gewoon bij onze telefoniste u aanmelden vanmorgen. Tot 10 uur zit zij daar nog op 03 219 17 27.

0: Die dook in de bovenste schaaf bij een aantal van mijn collega's. Arthur Prysak en Old Man River. Zo'n verhaal dat komt uit de geschiedenis van de VS. Uit het donkere zuiden, de Blues Swamp, Mississippi en Louisiana staten. En het verhaal van de slavernij Old Man River. Uit het verhaal van Oom de Hut van Oom Tom, als u dat mocht gelezen hebben. Dat soort dingen. Enfin, we weten nu wel beter. Tijd voor, en dan moet ik even naar de computer kijken. Ah, jij wilt de andere dingen gaan doen. Mijn gedacht, ventje. Nee.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Ja, want onze telefoniste mag vanmorgen niet werkloos blijven. U kan haar nog bereiken om lid te worden. Tot 10 uur op 03-219-1727. Dat deed ook ene zekere Majika Beffy uit Deurne. Die wil graag lid worden van de radio, steunend lid. En vroeg daarbij een plaat van meneer Roussos, alstublieft. Majika, het is zomer voor iets, hè. Zo lekker onder een Griekse plataan aan de rand van een zwembad of zo.

0: Rubina.
1: La bilirubina. Als u weet wat dat betekent, dan mag u ons dat altijd laten weten. Juan Luis Guerra. En daarvoor Demis Roussos voor een van onze nieuwe steunende leden. Er was net iemand, een mevrouw, die belde. Die zei, kunnen we van de middag een donderdag naar de bingo komen? Nee, madameke, dat kun je niet meer. De Radio Minerva Bingo op donderdag is met vakantie gegaan. Ja, de balkens moeten netjes opgepoetst worden. En je weet hoe dat gaat. Hè? Dus dat machientje moet geolied worden. Dus met andere woorden, nee, geen bingo in de maanden juli en augustus. Want je weet het, op donderdagavond is er nu wel de Minerva Dansavonden in feesten en dansen op de plage. Daar moet u eens naar komen kijken. We hebben een gloednieuwe dansvloer in onze tent gelegd. Ik ben zondag jongstleden en kijkje gaan nemen, piepje in de tent. Denk, amai, wat een chique vloer is dat, zeg. Feestelijk vernieuwde tent. En u mag gerust op donderdagavond een dansje komen placeren. Over de bingo gesproken, die kan u weer verwachten vanaf 17 september. Dan wordt er op donderdag opnieuw met de bolletjes gespeeld.

Wij waren ons al hardop aan het afvragen. Wat zou er van mevrouw, moet ik zeggen, Corrie Konings geweest zijn of geworden zijn? Wel, dat antwoord, dat kregen we net. De nieuwe single van Corrie Konings, Er hangt iets in de lucht. Ja, misschien dat het vrijdag wel naar beneden komt, dat weet ik niet. Maar enfin, er zal nog wel wat hangen, zeker. Hè? Goed, wat een euforistische dinsdagochtend is dit, mensen. Dat we dat nog mogen meemaken, al bij al. En het wordt een warme vandaag. Ja. Temperaturen bij ons in de Kempen gaat dat richting de 30 graden, zegt het KMI. Dus dan weten we weer wat te doen. Hè. Airco op en niet te veel bougeren.

schoon. Hè? Ja, ze maakte een reportage met een Nederlandse collega, televisiemaker Frank. Ging ze naar Nashville, ging ze op zoek naar Dolly en de adoratie van Dolly Parton, met andere woorden. Daar, en nam ze ook met een aantal muzikanten van Dolly Parton dit schitterende nummer op. I Will Always Love You. Ik heb het over de Nederlandse Ilse de Lange. Wel, lang of kort, dat maakt niet zoveel uit. Het is hier afgelopen wat mij betreft. Ik heb nog heel veel respect voor mijn collega's. Straks om 10:00, die gaan er tegenaan richting het warme middaguur. De jongens van de Minerva Service. Jan en Eddie en Sine en Tineke. Gerda, sorry. Tineke, nee, Sineke. Zo is het. En Gerda. Goed. En Mieken is er ook bij. Ja, wie Mieken is, dan moeten we maar eens aan Eddie vragen. En madame Marabel, die zal hier ook wel ergens rondhangen. Want ik ruik de koffie. Tijd voor ons om weer afscheid te nemen. Ik ben er graag vrijdagavond alweer voor een tis van dat. Ik wens je nog een prettige dag. Blijf bij ons en blijf bij Minerva. MUZIEK

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzalen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
7: Het agentschap Wegen en Verkeer gaat de verkeersborden op de autostrade aanpassen, omdat die nu te vaak verschillen met de verkeersborden in andere landen. Zo moeten de pijlen op die borden nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. En er is meer, zegt Thomas Liebe van Wegen en Verkeer.
8: Concreet bijvoorbeeld de geel-groene uitritborden. Die worden vervangen door zwart-witte borden met het internationale afritssymbool. Dat contrast is beter. En dat moet er eigenlijk toe leiden dat de weggebruiker daar beter op reageert. Dat er minder bruske bewegingen gebeuren. En dat zal natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede komen.
7: De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. De Vlaming Mark Moerman is opnieuw in ons land. Dat is de man die bijna 5 jaar vastzat in een gevangenis in Marokko. Moerman werd daar veroordeeld tot 8 jaar cel na valse verklaringen van zijn ex-vrouw. Die beweerde dat hij hun zoontje seksueel misbruikt had. Maar het Belgische gerecht weerlegde dat. Hij reageert opgelucht.
9: Dus een hoofdstuk dat nu eindelijk afgesloten is. Maar nu begint er een nieuw hoofdstuk. Wat ik bij mijn zoon terug heb. Nu ga ik mijn leven terug heb de rails krijgen en zo snel mogelijk beginnen werken.
7: Zijn zus stond hem gisteravond op te wachten aan de luchthaven. In China zijn al 15 doden gevallen door stormweer. Meer dan 275 anderen raakten gewond, dat melden staatsmedia. Op verschillende plaatsen zijn er overstromingen en tornado's. Minstens 50.000 mensen werden al geëvacueerd. De komende dagen wordt nog meer stormweer verwacht, onder meer door een supertyfoon die wellicht zaterdag aan land komt. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
10: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
11: Ik kom die direct halen, hè.
10: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
12: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts, maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Van harte welkom bij Minerva Service.
1: Wat dat zeer dagen binnenbrengt. Portemonnees, sleutelangers, schoenmoeders, knopschotels, alles brengen ze binnen.
0: Minerva Service, de complete ledenservice van Radio Minerva.

0: Een hele goede morgen, van harte toegewenst op deze eerste, nee, het is de, ja, toch de eerste dinsdag van de maand juli. De zomer in volle bloei. Het wordt weer een beetje heter, maar fa, ja, we geraken er stilletjes een ongewoon zeker. Hè. Het is zomer vreedse. Welkom in de Minerva Service, gewet het speciale programma waarin leden kunnen gebruik maken van onze service. Wat wil dat zeggen? Willen ze het verkopen of gratis weggeven op zoek en er iets, dan kunnen ze gebruik maken van onze Minerva Service door te bellen naar een van deze twee telefoonnummers.
1: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27. Of 03-219-6030.
0: En op de 1727 zit Gerda. En op de 6030 zit Sinne. Weet het, als hier van de twee telefoonnummers bezit is, de andere pakken zeker de 03-219-6030 niet vergeten. Online kan ook Minerva Service at radiominerva.be. Allemaal is aanwezig, Gerda, ja, Sineke. Sine, moet ik zeggen, anders kraak ik nog mijn vaas. Mijn haren wel. En de knapste, de beste van heel de noep. Hij zit net van mij, hoort hem al zuchten, want hij wil absoluut iets zeggen. Jan van Dam, goeiemorgen, Jan.
2: Goeiemorgen, Eddie. Ja, ik wil absoluut iets zeggen tegen de luisteraars.
0: Allee, verhoord.
2: Ja, ik ben er nog altijd, hè.
0: Ja, allee, verhoord. Tof, hè, jongen, tof, hè. Tof dat we hier met tweeën zitten, hè.
2: Ja.
0: Hebben we er eerst alles goed?
2: Maar ja, op zijn zomers, hè.
0: Op zijn zomers.
2: Het wordt weer een beetje warmer, heb ik gehoord.
0: Ja, niet de golf, maar niet zo intens noordschijnt.
2: Nee, niet gelijk de vorige week of de week ervoor. Dat was een beetje te veel.
0: Dat was een beetje te veel. Maar ja. We mogen niet klagen. Gaan we beginnen zeker? Hè?
2: Ja, we gaan beginnen.
0: Mijn muziekje, welkom lieve mensen.

0: Dat was het orkest van Jeff Love. Ook misschien beter gekend onder Manuel and His Music of the Mountains. Maar deze was wel degelijk Jeff Love. Met Another Day, Another Sun. Set.
1: Dat was een echte binnenkomer, hè?
0: Nee, een binnenkamer. Dat komt door de film, geloof ik.
1: Ja?
0: Ja, denk het. Te koop een spik, splinter, neven, nachtstool. Dat kent, hè?
1: Dat is een kakendoren, zeg ik.
0: Waar zeggen ze een kakendoren tegen?
1: Ja.
0: Maar het is dus officieel een nachtstool. Dus een spik, splinter, neven, nachtstool.
1: Dat is dus niet inge, hè?
0: Dat is nog niet in je...
1: Nee, hè.
0: Nog niet in je scheet, hè.
1: Ja, dat ben ik niet gezegd, hè. Ja,
0: ik heb.
1: Dat zeg je ga, hè.
0: Ja. Die splinter neven nachtstool. Dan kunnen terecht op twee telefoonnummers. Zijn de 03-658-60-09. Ofwel de mobiele nummer 0474 23 0740. Voilà.
1: Ja, als de nood het hoogste is, dan is de redding nabij, hè?
0: Ja, dat zeggen ze toch op bezoek. Als je wat ouder wordt en je moet gewoon plassen.
1: Ja.
0: Je slopt nog altijd en je moet een trap af of te zien er wat.
1: Ja.
0: Je ligt rapper beneden dan
1: boven. Ja, morgens, ja, het is een handig toeltje, hè?
0: Ja, het is het hier wel.
1: Ja, goed dat het bestaat. Te koop een grazen scootmobiel van het merk Vermeire, type Ceres 4 Deluxe. Wat is er nog te koop? Een Philips Audio Home Radio. Een Bose Home Geluidsbox Solo 5 tot erbij. En een inductiekookplaat met twee zones. Dus voor al die spullen kunnen terecht op 03-644 1549 03 644 1549.

0: Albert, nog een glas. Come on. Hey, brother, pour the wine. Daar was Dean Martin. Vorige week was er omgeroepen te koop een AEGR-co met alle toebehoor enzovoort enzovoort. En wel, er is voor gebeld. Dean is weggegaan. Bedankt voor het te laten weten.
1: Ja, tegenwoordig is een airco, dat is wel iets gemakkelijk, hè, jong.
0: Ja, pas op, het is gemakkelijk.
1: Ja. En het gaat nog meer en meer verdoen worden, want het wordt elk jaar erger, hè, met die hittegolven. En ze gaan langer duren, schijnt het. Dus een airco, dat is geen luxe meer, hè.
0: Dat behoort stilke zo, dat je het kunt betalen tot de dagelijkse... Met belij, zal ik maar zeggen. Hè.
1: Het schijnt, als je een warmtepomp zet, waar je dus ook mee kunt verwarmen in de winter en koelen in de zomer, dan krijg je een premie van de Vlaamse gemeenschap.
0: Ja.
1: Dus dat kun je ook al krijgen. Dus ja, het wordt een gemeengoed. Hè,
0: warmtepomp, dat kost wel een beetje geld, geloof ik.
1: Ja, maar met de meeste airco's kun je tegenwoordig ook verwarmen.
0: Hè, ja.
1: En, alleen bij extreme temperaturen zeggen ze, moeten nog de chauffage gebruiken. Maar wat zijn extreme temperaturen in België?
0: In de winter niet veel. Ja, nu. Bij ons. Dardenne natuurlijk, daar zit aan.
1: Maar alleen in Antwerpen en omstreken, het vriest die praktisch niet meer. Hè.
0: Nee, dat is
1: dus je kunt bijna heel het jaar, heel de winter met die airco overwarmen.
0: Ja.
1: Dus dat is zoiets, dat is de toekomst nou weer. Hè. Eerst waren het kolen, dat werd in de jaren 60 kolen. Dan kwam de mazoet met chauffage met mazoet. En iedereen zei, dat is luxe, knopje duwen en we hebben overal warmte. En dan 10 jaar geleden zei de regering, nee, mazoet is vervuilend, het moet aardgas worden. Dat was proper, dat zal wel zijn. En nu zeggen ze, nee, aardgas, fossiele brandstoffen moeten eruit, het moet elektriek worden.
0: Elektriek. Voilà.
1: Ja, zie je, je kunt niet meer volgen, hè, joh.
0: En hoe wekt hij een trick op? Daar met kolen te stoken en met gas.
1: Is dat maar?
0: Ik zeg er. Ja, ik zal nog eens omzingen, maar ik zing er maar in.
1: Of kunnen we nog eens een plotje spelen? Goed, wat heb ik te koop? Een volledige kampeeruitrusting. Ja, die kan ook van pas komen na, hè.
0: Ja.
1: Heb je ooit gekampeerd?
0: Ting your lang.
1: Met een tent?
0: Met een echte tank.
1: Serieus, joh?
0: En ik kan er verzekeren dat het warm is. Morgens om 6 uur staat er wat dat tankt, hè, want dat is warm.
1: Ja. En als het al slecht weer is, het regent.
0: Ja, dan zit je droog, maar dan moet je ook zorgen dat het water niet in de tank komt. Hè. Dan moet je graag zo schroven. En met een polijpel het water eruit. Allemaal meegemaakt.
1: Maar alleen, het is avontuurlijk, hè?
0: Het is avontuurlijk.
1: Voilà. Dus even een rollen mannetjes te koop een volledige kampeeruitrusting. Zit je geïnteresseerd dan bel je naar 03-689-44-85. 03-689-44-85.
2: Goodbye. No use leading without you. This is where our story ends. Never lovers, ever friends.

0: Wish You Love. Dat is oorspronkelijk een recitatiel de Nos Amour van Charlotte René. Met deze is de Engelse versie I Wish You Love gebracht. Daar een zangeres waar je weinig van hoort. Gloria Lynn.
1: Nooit van gehoord. Nee. Ik heb ze wel gedraaid, maar ja, voor de rest ja.
0: Gloria Lynn. Jij ook kerstmuziek.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Is het een Amerikaanse?
0: Is een Amerikaanse, inderdaad. Te koop. Een grote staande klok. Ja. Twee maskers, met een R, maskers, van de Ivoorkust. Een houten en een bronzen. En een kanten doopkleedje. Oh, dat is goed, hè?
1: Oh, ja.
0: Een kanten doopkleedje met mantel. Is ongeveer 100 jaar oud. Oh, dat moet schoon zijn.
1: Ja, ja,
0: maar. Dus een grote staande klok. Twee maskers van de Ivoorkust. Een houten en een bronzen. En een kanten doopkleedje met mantel. Ah, 0476-68-48-55. 0476 68-48-55.
1: Te koop in een airco met afvoer. Ja, dat komt zeker van pas tegenwoordig, hè?
0: Hartstikke.
1: Dus te koop in een airco met afvoer. Te koop op 03-658-99-40. 03-658-99-40.
0: Natuurlijk zijn er mobielen airco die altijd nog die slangen op boord.
1: Ja, en dat is dan een probleem. Dan moeten de ram openzetten, want dan krijg je weer warmte binnen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want je moet alles gesloten houden als je airco gebruikt. Maar dat is een beetje moeilijk, de ram.
0: Dat is een beetje moeilijk. Maar ja, het geeft toch ietsjes verkoeling.
1: Het geeft iets, ja, ja, ja.
0: Allee, ja.

0: Nana Mouskouria, There's a Time. En je zult dat deuntje wel kennen, hè?
1: Moest je den,
0: hè? Een heel oud Duits volkslied. Ook nog gebruikt in de tijd?
1: Elvis Presley.
0: Elvis Presley in zijn film, hè?
1: Ja.
0: Hoe was het nou weer? Ja, of...
1: Wooden Heart was het liedje, hè?
0: Wooden Heart, hè? Die dat was het liedje, hè?
1: Zeg maar, wat denk je van de Rode Duivels, jongen?
0: Wel, ik heb het niet gezien, maar 1-4.
1: Goed, hè?
0: Ik heb vanmorgen even zo de doelpunten gezien. En ik moet zeggen, die speelde goed.
1: Ja, ze hebben een beetje een pak. Dus tegen Spanje hebben ze ook wel kans, denk ik. Zeg.
0: Ja, maar ik zag gisteren Spanje-Portugal. Ik vond dat niet direct de beste. Ja,
1: echt saai. Saai was het maar. Ik denk dat ze toch wel kans maken tegen
0: Spanje.
1: Ze maken
0: kans.
1: Een lichte kans.
0: Want ze kunnen het wel en ze spelen goed als ze willen.
1: Ja. En ondanks dat die spits van Amerika er toch baas was... Ja. Dat niks opgebracht, hè?
0: Nee. Enfin, ja, goed.
1: Maar ik vind die Amerikanen zijn verkeerd geweest. Ze hadden Trump moeten coach maken.
0: Ja.
1: Een paar weken geleden.
0: Nee, ik zou hem laten meespelen. Is goed tegen een scheidenstok.
1: Als ze die hadden coach gemaakt, dan worden ze zeker wereldkampioen.
0: Dan worden we wereldkampioen.
1: Want als ze dan verloren, dan was het allemaal fake.
0: Ja, pas op. Dat is allemaal corrupt. En dat is allemaal de fout van de democraten, als ze verlezen.
1: Wat zeer vereerd.
0: Maar jongens.
1: Man, toch.
0: Laat ons eens een schoen leken.
1: Maar ja, doe het dan maar eens, jongen.

0: Ja, heel lang geleden. Heel, heel lang, dat was Jean Walter.
1: Dat is heel lang geleden, hè?
0: Ja, dat was in de jaren 50, hè. Jean Walter, gekende goede zanger.
1: Ja.
0: Heel gekend in Vlaanderen, ook in Duitsland. En die man, die heeft zijn stemje een beetje te veel misbruikt. En daarna heeft zijn stemje wat gekrokt.
1: Ah.
0: En daarna, ja, fijn.
1: Niet meer goed gekomen.
0: Niet meer goed gekomen, hè.
1: Ja, die artiesten van de jaren 50, dat is voor mij een taart in vater, hè.
0: Ja, je hebt Jean Walter, Bob Benny, Jan Verbroken.
1: Ray Franky. Eni de Nita.
0: Eni de Nita. Jo Leemans.
1: Rina Pia.
0: Rina Pia, zeker allemaal.
1: Noem ze maar op allemaal, maar van die jaren
0: 50. Esterella niet vergeten.
1: Esterella, ja, ja, zeker weten.
0: Dat
1: ja,
0: is
1: ja,
0: allemaal ja. Lang, lang geleden.
1: Ja, ja.
0: Ach ja. Te kopen zout, een nieuwe zetel, maar dat is een speciale zetel. 2 meters op 1,20 meter. En die kun je ooit klappen tot een 2-persoonsbed.
1: Ah.
0: Van 2,40 meter. Die is verzinkt van 2 afzonderlijke dikke matrassen. Eén voor de zitting en één voor de rugleuning. In blauwe stof overtrokken. Kan in het machine geraanigd worden, hè. De kussens, ik bedoel de stof, hè. Voilà. Zo goed als neef. Voilà. Je zit erin geïnteresseerd. Je kunt altijd even contact nemen op de 0486 34 11 12. 0486 34 11 12.
1: Te koop 4 beige leren stoelen, 1 beige relax, 2 beige bijzetzeteltjes waarvan 1 op wieltjes, een neef synthetisch dekbed van 2,40 meter op 2 meter, een vierkante jacuzzi van 1,28 meter op 1,28 meter, uiteraard, dat moet zo, is niet vierkant, hè. En die jacuzzi is een neven staat. Is er nog bij die jacuzzi bijbehorigheden? Wat dat zijn, weet ik niet. Dat zal wel de nodige, hè, ik weet het
0: bubbles,
1: niet.
0: Bubbles,
1: zo die erbij zijn, bubbles, dat denk ik niet. Hè.
0: Nee, de bubbelmokers.
1: Ja. Dus zit je geïnteresseerd in een van die spullen, dat kan, hè. Dan moet je wel telefoneren naar 0495 80 72 28. 0495 80 72 28.

0: Thinking of You, met de zachte stem van Don Cherry. Ook zo een kroner, joh. In de nevelen der tijd vermist worden.
1: Ja, dat is ook een Amerikaan zeker.
0: Ook een Amerikaan, Don
1: Cherry. Ja, die hebben nooit niks gedaan in België, hè.
0: Nee, die hebben verloren, hè.
1: Ja, die hebben verloren. Maar heel veel van die Amerikaanse artiesten zijn nooit gekend geworden in België. Hè?
0: Veel zijn niet gekend in België.
1: Het is natuurlijk ook een heel groot land, hè, Amerika tegen
0: inderdaad,
1: België.
0: Inderdaad, dat is.
1: Dus die hebben misschien van eigen bodem geprofiteerd. Hè?
0: Zeker. De volgende zullen we wel kennen.
1: Ja?
0: Ja. Edie.
1: Gourmet.
0: Edie Gourmet.
1: Ja.
0: En die speciaal leekjes. Hallo. Hallo.

0: Hallo, hallo, hallo. Zeg, godverdikke wat dat verreed, jong.
1: Amai, zeg, your kisses kill me.
0: Ja, maar de stukken vliegen in de gebeuren. Your dat kisses toch, kill me, jong.
1: Dat moet toch een vurige vent geweest zijn, hè?
0: Ja, ze zouden dat ook geren mee, hè?
1: Ah, ja,
0: doe
1: ja,
0: het nog eens, zei ze. Doe het
1: nog eens en nog eens. Ik krijg niet genoeg ervan, hè.
0: Dat zal zeker nog er wel eens er is in, hè.
1: Dat weet ik niet,
0: hè. Doe het nog eens, zei ze. Maar enfin, je kunt er maar gelukkig mee zijn, hè.
1: En weet je wie dat slachtoffer was?
0: Nee.
1: Steve Lawrence.
0: Ah ja, ja, dat is juist.
1: Ah ja, dat was een vent.
0: Dat was een man, ja. Tuurlijk, Steve Lawrence.
1: Die had het toch al mogen kennen, hè, jong?
0: Ja, die een eigen moeten kunnen.
1: Oh ja, maar is die vent oud geworden? Ik denk het niet, hè.
0: Van echt in de tachtig.
1: Toch nog?
0: Ja, die is vuurig jaar of jaar door vuur overleden. Ah. Erik Gourmet is al langer overleden, maar Steve Lawrence is vuurig jaar, dacht ik.
1: Die had het mogen kunnen, hè?
0: Die eigen moeten.
1: Hallo, zeg.
0: Dat gaat lukken.

0: Dat was het orkest van Werner Müller met 76 trombones. Vorige week hadden we het over veel covers. Hè?
1: Covers.
0: Ja.
1: Ah, ja, ja.
0: Kili Kili Watch.
1: Ah ja, ja, juist. Kili Kili Watch. Van de Cousins, hè?
0: Ja, ja. Dat is niet origineel. Zo, hè.
1: Nee?
0: Nee.
1: En die gaat origineel?
0: Ik heb het hier het echte, enige, echte... Originel, hier is het zee.

0: je dat gehoord hebt, klinkt zo uit als de straat.
1: Oh ja.
0: Het is van de jaren 30.
1: Allee jong.
0: Ja, Mitchell Ayers en his fashion in music. En dat die het dus Indian Love Call of Killy Killy Watch.
1: Ach, zo zeg.
0: Dat is het origineel.
1: Ah, ik dacht dat dat van de Cousins was.
0: Nee, was niet van
1: nee,
0: de Cousins.
1: Nee.
0: Origineel toch niet.
1: Nee.
0: Hebben er een grote rit mee gescoord.
1: Ja,
0: hè?
1: Begin jaren 60,
0: hè.
1: Of 61.
0: Ja, ze weet, hè.
1: Ja.
0: Zeker en vast.
1: Absoluut. Ja.
0: Goed.
1: Allee, dat is zo oud, maar dat is met veel van die liedjes gedenkt. Niet, dat is origineel, maar dat kan soms 50 jaar ouder zijn.
0: Zeker en vast, zeker en vast. Want ik heb al dikwijls gezegd bijvoorbeeld, we kennen allemaal Singing in the Rain. Hè?
1: Ja.
0: Die film van begin jaren 50 met Gene Kelly. Maar dat leken is van 1925.
1: Ja.
0: En we hadden de originele ooit verder op plot of wat dan ook nog vinden.
1: Dat kan niet.
0: Dat kan niet meer.
1: Ah, nee, die plot, dat was 78 toeren plot, zeker?
0: Toen, dat toen weet ik nog niet zelf.
1: Nog niet zelfs, joh.
0: In 25.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Gratis. Hé. Koekeloren ons, hè. Gratis naar koekeloren on. Een echte schoenen haan.
1: Ja.
0: Is maar een jaar oud.
1: Oei.
0: Ja, er zijn er twee van bij die dame. Maar die maken natuurlijk een bras. Die twee honden. Ja, dat kan er maar één ook naar mis toe op zitten. Hè. dus gratis, de koekeloren on, de nichte, 1 jaar oud. Voilà. Moesten er niet geïnteresseerd zijn, alleen daar met zijn winktaren. 0476 86 33 98. 0476 86 33 98 voor die gratis mooie tikken aan.
1: En weet je hoe dat je naam heet? Dat staat aan de achterkant van dat bladje.
0: Ja, niks.
1: Jawel, Modest.
0: Modest.
1: Modest is daar. Ja, Modest, jongen. Ja, die moest weg, want die was te agressief. Ja, al die kippetjes, je kent dat, hè. Die werden zenuwachtig van dat gevecht van twee heren. Ja, dat moet er een plots maken, hè.
0: Ja, die plots van te doen, maar ze moeten doen. Nee, ze lappen het lever af.
1: Honden
0: kunnen toch moeilijk.
1: Alsjeblieft, zeg. Is dat maar? Ja,
0: goed. Het is een naam, mijn vriend.
1: Te koop een sapcentrifuge van Philips. Een haardroger van Braun, 4 paar lichtbruine heren schoenen met en zonder veter. De maat is 43. Het zijn schoenen van Rieker. Maar nog een elektrische draad. Het is 10 meter lang om boksen aan te sluiten.
0: Dat is een wel speciaal.
1: Van die geluidsdraad.
0: Ja,
1: dus een elektrische draad van 10 meter lang om boksen aan te sluiten. Dus voor al die spullen kun je terecht op je nummer. En dat is 0470 31 79 37. 0470 31 79 37.

0: Het van de eerste keer niet lukt, blijven proberen tot dat gaat. Hè?
1: Ja.
0: If you don't succeed, try and try again.
1: Het zal ooit wel eens lukken, zeker.
0: Ja. Dat was Edmundo Ross. We hebben nog tijd voor je leekjes. Voor de pauze. Duizenden dingetjes.
1: Dat is veel, hè?
0: Dat is veel, zeg.
1: Amai.

0: Duizend kleine dingetjes. Dat was Willeke Alberti met een Nederlandse versie van All Kinds of Everything. Van de eerste zanger is Dana, ja. Winnares van het Eurovisie Songfestival Metallica. In 1970.
1: Toen waren er nog
0: zo'n leekjes. Nog melodieuze
1: leekjes. Dat dan na ziet, man toch. Okay. Je gaat ervan lopen, hè.
0: Ja, maar dat doen we dan ook.
1: Ik ook, ja. Ik heb er jaren niet meer in gekeken.
0: Ik ook niet.
1: Het is niet om al te zien en al te horen.
0: Nou ja. Enfin, bon, we gaan even pauzeren, lieve mensen. En ja. Al de elf, de klok van de elf en de nodige reclame. Zijn we er terug tot Sambeet.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek zijn riemen hebben ze daar ook.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks aan de soep, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Touroperator TUI gaat niet meer vliegen van en naar de luchthaven van Antwerpen vanaf eind maart 2027. Dat heeft de vliegmaatschappij zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven van Antwerpen. Het agentschap Wegen en Verkeer gaat de verkeersborden op de autostrade aanpassen, omdat die nu te vaak verschillen met de verkeersborden in andere landen. Zo moeten de pijlen op die borden nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. En dat is niet alles, zegt Thomas Lieben van Wegen en Verkeer.
10: Concreet bijvoorbeeld de geel-groene uitritborden. Die worden vervangen door zwart-witte borden met het internationale afritsymbool. Dat contrast is beter. En dat moet er eigenlijk toe leiden dat de weggebruiker daar beter op reageert. Dat er minder bruske bewegingen gebeuren. En dat zal natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede komen.
9: De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens 1 dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook 100 drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top in Ankara vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, wat vind ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
11: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
12: Ik kom die direct halen, hè.
11: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
13: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren, zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienhouwer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Aha, Minerva.
17: De Minerva-service van Radio Minerva. Elke dinsdag tussen 10 en 12 uur.

0: Ja, de typische klankkleur van Earl Bostic, saxofonist met Because of You. Welkom lieve mensen in het tweede gedeelte van onze Minerva service. Er is te koop, serpzeuk, er iets wil iets weggeven. En het enige vuil worden is lidsen. Dan kun je bellen naar een van deze twee telefoonnummers.
1: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: En op de 17 27 zit Gerda, 60 30 zit Sinne. Maar ja, ik weet niet, is er iets aan de hand?
2: Ik zou het niet
0: dat
2: zeggen.
0: Er werd bekend niet meer gebeld de laatste weken.
2: Ja, ik denk dat de mensen niks meer hebben staan.
0: Niks niet meer hebben staan of, ja. Of zijn ze ook zo meug, dat kan ook.
2: Oh, dat kan ook zijn, hè?
0: Dat kan ook, hè. Enfin, ja, dat wil zeggen, lieve mensen, dat we slapjes in de was zitten. En dat we dus wat meer muziek spelen, hè?
2: Ja, je moet de uren rondkrijgen, hè?
0: Dat is zeker, hè?
2: Je kunt wel wat zeveren en lullen, maar toch, hè?
0: Nou, dat spelen we nog maar een muziekje meer. Allee, ja, hier gaan we zitten.

0: Daar is de orgelman, zijnde Willem Parel. Ja, daar was natuurlijk Wim Zonneveld. Oh ja, tuurlijk.
1: Die kon goed zingen, hè?
0: Die kon goed zingen.
1: Toon Hermans was misschien een beetje beter.
0: Een beetje minder een zanger, maar... Ja.
1: Ja, ze waren elkaar wel een beetje gewoogd. Maar als ik mag kiezen tussen Zonneveld en Hermans... Ja. Kies ik toch liever voor Toon Hermans.
0: Ja, dat is persoonlijke keuze.
1: Die worden alle twee wel goed, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. De orgel met een pyramid, dat is zo'n groot orgel, drongorgel, dat hebben ze bij ons. Was bij ons eigenlijk niet zo populair, denk ik.
1: Nee.
0: Je hebt wel zo'n klein orgeltje, drongorgeltje. Ja. Maar zo'n groot pyramid, gelijk ze dat noemen in Holland, niet bepaald. Enfin, gelijk we al gezegd hebben, lieve mensen, we moeten niet zo... plots meer drongen, want dat komt niet binnen.
1: Zeg, heb je genoeg baan, jongen?
0: Jot. Oh. Ik verzing alles, hè.
1: Allee dan, dat is het goed, zeg. Kom aan, hè.
0: Voilà.

0: My Little Corner of the World. Daar was Anita Bryant.
1: Jawel. Gaan we iets omroepen?
0: Allee, verrood. We gaan ons eens leuk maken, hè.
1: Ja.
0: Ja, het weinige dat er is, moeten we omroepen, hè.
1: Ah, ja.
0: Te koop magazines Grande en National Geographic. En ook nog te koop in diezelfde aanbieding plus minus 20 leffe glazen. Dat is allemaal te koop op de 03 658 55 11. 03 658 55 11.
1: Dat zijn bierglazen zonder bier.
0: He? Ja, dus het logo van Leffen op.
1: Oh, ja, ja, ja, ja, dat is ook niet slecht, een Leffeken.
0: Nee, is dat het?
1: Nee, dat laat ik niet links liggen.
0: Nee, en ook niet rechts.
1: Nee, zeker niet.
0: Met twee pollen.
1: Er is iemand op zoek. Niet naar Leffen glazen of naar bier. Nee, nee. Naar een elektrische scootmobiel met grote wielen. Dus heb je die staan. Zo'n scootmobiel, elektrisch, met grote wielen. Dan kunnen door iemand een heel groot plezier mee doen. Je belt hem op, hè. En dat doe je op 0477 95 55 87. 0477 95 55 87.

0: Greenfields, traditioneel volkslied. Maar dan in het Frans gezongen, Verte Campagne, de Les Compagnons de la Chanson.
1: Die hadden een liedje in begin jaren 60 en dat was Un Mexicain.
0: Un Mexicain bij zijn
1: Ja, en dat is heel veel gespeeld geweest.
0: Maar dan gezongen, hè?
1: Ja.
0: Dat was
1: een van de bekendste, hè?
0: Heel, zeker. Dat is gewoon een song, die waren ja. met 8 of met 9, geloof ik.
1: Ja.
0: Les Compagnons de la Chanson.
1: Ja, dat was begin jaren 61, zoiets.
0: Ja, zoiets.
1: Lang geleden, hè, jongen?
0: Lang geleden, hè? 1961 heb ik maar een plichtige commune gedaan.
1: Ah ja? Ik in 59.
0: Hij is 2 jaar ouder dan.
1: Ik weet dat nog goed, hè. De jongens en de meisjes apart, hè.
0: Alsjeblieft.
1: Mochten niet samen zitten.
0: Allemaal gescheiden.
1: Ik had toen zo'n beetje een liefje. Ik was 12 jaar, denk ik, zo gekend dat wel zo, hè.
0: Ja.
1: En dan ging ik altijd op de hoek zitten. Toen was het de middenbeuk, de grote gang.
0: Ja.
1: Ik zat aan de hoek. He, en zij ook op de hoek, inderdaad.
0: Ja. We kennen dat.
1: Maar dat was het dan ook, hè.
0: Kalle verleefde, dat is toch
1: schoon. Plezant, hè, joh. Ja.
0: Vlinder zien, dan boor ik voor de eerste keer.
1: Doe we zien.
0: Jongen.
1: Ja. Maar ik had ook andere bezigheden, zeg.
0: Dat gaan we dan niet aan de klappen.
1: Dan moet je kattenkwad uitsteken, hè. Ik heb mijn beste vriend, Rikke, we hebben kattenkwad uitgestoken, dat houden we niet voor mogelijk, hè. Als je van tijd denkt, hebben wij dat gedaan? Ja, dat hebben wij gedaan. We hebben een bejaard koppeltje. Dat zou niet mogen. Een bejaard koppel. En die woonde in een redelijk groot huis met een hele brede gang. En die namen smiddags deed een middagdutje, een siesta. En wel, van die boemetjes, je kent die wel, met zo'n lontje aan. Ik zeg tegen mijn maat, houd jij de brieven bezopen? Ik zeg dat al, laat dat vallen. En dat gaf een knal in die gang. Hè. Die mensen zijn er schijnt verschoten van, en ze hadden kunnen dood zijn.
0: Jongen,
1: dat is zoiets van, dat is iets van, dat doet er een man.

0: The Red Sails in the Sunset. Gezongen door Jane Morgan. Ondanks het vangt hebben we zo weinig binnenkrijgen.
1: Ja.
0: Blijven we toch lachen, zeg. Ja, wat een amaier.
1: We toch niet schreeuwen, hè, zeg.
0: Niet zeker, niet eens, hè.

0: Trini Lopez, Smile. Te koop een divan of sofa met twee elektrische relaxen ingebouwd. De kleur is beige en het is een soort van Nubuk, dat is leer geloof ik. Hè? Ja. 200 centimeter op 80 centimeter in goede staat en behandeld tegen vlekken. Dan een twaalfer in licht hout met lattenbodem van 60 op 200 centimeter en een matras van 1,20 meter op 2 meter in zeer goede staat. Praat over hier te komen. Voor die divan, die een twaalfer in die matras. Overeenkomen op de 0473 56 01 16.
1: Te koop een computerscherm van 60 centimeter doormeter. Het is in perfecte staat. En dit zal een prijs bij, maar die gaan wij niet zeggen. Dus te koop een computerscherm met doormeter van 60 centimeter in perfecte staat. Wat is er nog? Te koop een fototoestel van het merk Sony type Alpha 350, ook in perfecte staat. Weinig gebruikt met originele lens. Twee oplaadbare batterijen plus oplader plus vaste telelens van 300 mm. Ook nog een statief van Velbon en een stevige waterbestendige draagtas. Dat is allemaal te koop op 0495 23 74 68. 0495 23 74 68.

0: I only have eyes for you. Dat was Shirley Bassey.
1: Shirley Bassey, dat is die van Goldfinger, hè?
0: Goldfinger, ja.
1: Een van de eerste films van James Bond, zeg.
0: Ja, die ook aardig wat platen gemaakt, zijn, Shirley Bassey.
1: Ja.
0: Zeker een vast.
1: Ja, maar de echte James Bond blijf ik nog altijd de eerste. Sean Connery vinden.
0: Sean Connery, ja, dat is ook zoiets. De ene zei Sean Connery, de andere Roger Moore.
1: Roger Moore, dat ging ook nog. Maar Sean Connery, volgens mij was dat...
0: Dat was de eerste. Hè,
1: de eerste Connery, en de beste. Hè. Allee, ja.
0: Fijn, persoonlijke keuze.
1: Ja, tuurlijk dat.
0: Te koop kappersproducten en materialen. Voilà. 03-658-55-11. 03-658-55-11.
1: Te koop een multiculturele keukenrobot. Is dat een vreemde dan?
0: Een multiculturele?
1: Keukenrobot staat hier, van Bosch. Nee, een multifunctionele.
0: Oh, functionele.
1: Godverdiet, toch zeker. Ik
0: sloog er weer nef.
1: Ik dacht, dat is waarschijnlijk, het zou gekund hebben.
0: Je hebt van verschillende sappen, hè.
1: Nee, mannen. Te koop een multifunctionele keukenrobot van het merk Bosch. En die is nooit gebruikt. Koop dat en begint te kokerellen, hè. Je moet niet naar maak kijken, want ik kan nog geen ei bakken. Maar ik tel niet mee, hè. Dus je belt ervoor naar 0476-24-11-52. 0476-24-11-52.

0: Emma Paula, ook zo oud als een straat.
1: Ja.
0: Wie heeft dat nog niet opgenomen? Ongelooflijk.
1: Ja, juist.
0: Deze was een instrumentale versie van Piet Fountain Clarinetit. Hij speelt clarinet dus.
1: Ja. De clarinetist.
0: De clarinet. Hij speelt dus clarinet. Godverdomme. De clarinetist. Dat is nogal een tist.
1: Godverdomme. Een clarinetist. De clarinetist. Jij kan het ook niet. Het is toch geen diëtist, hè? Of geen tandist.
0: Nee, het is toch niet in dingen.

0: If I Didn't Care. Dat was Amerikaanse countryzangeres Jeannie Fricke. Beetje onbekend. Allee, groot beetje onbekend nogal.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar
1: ja,
0: toch
1: ja.
0: Wel een fijn stemmetje.
1: Ja, dat was die klinkt niet slecht.
0: Zeker.
1: Want het is altijd onbekend is onbemind. Hè.
0: Onbekend is onbemind. Dat
1: maar,
0: is gelijk, ja.
1: Wacht eens even. Amapola, we hebben het gezocht.
0: Ja, ja, ja, juist.
1: Dat is leken van 1920, mannetjes.
0: Allee, dat zong het 26 jaar
1: oud. Ja, zo oud is dat.
0: En dat wordt eer op deze radio nog gespeeld.
1: Dat is zo oud, zeg.
0: Voilà.
1: Amai.
0: Dat vind ik goed.
1: Ja.
0: Deze is ook zo'n onbekende zanger, is de volgende CD's, ja.

0: Could Have Danced All Night, dat was Sylvia Sims. Een Britse zangeres en ook tv-presentatrice.
1: Ah ja?
0: Ja. Nou, ook, ja, de volgende zanger is misschien een kroner.
1: Ja.
0: Gekend en niet gekend. Enfin.
1: Wat is het nou? Vis nog verlies dan?
0: Wij kennen hem, maar in het algemeen niet zo goed gekend.
1: Nee, kennen wij hem?
0: Wij wel, ja.
1: Ah ja.

0: Dat was Dick Hames, ja. Met Circus, ook nog een leken, gezongen in een taart door Bill Ferrell.
1: Ook lang
0: geleden. Ook zo'n vergeten kerel.
1: Ja, die speciaal stem, hè, Bill Ferrell.
0: Bill Ferrell had een speciaal stem.
1: Ja, ja, ja.
0: De man met de klaarbordje en de pipe. Ja, ja, dat was Bill Ferrell. Deze zullen wel kennen, zeker, hè? Ja, ja.
1: Allee, ik weet het niet.
0: Deze.

0: Keely Smith, You're Breaking My Heart.
1: Cause you're leaving. Ja, scheiden doet lijden.
0: Scheiden doet lijden.
1: En je is ook gescheiden geweest, of gescheiden geweest van Louis Prima. Hè?
0: Louis Prima, ja.
1: Ze zijn getrouwd geweest.
0: Ja, ja.
1: Samen,
0: ja.
1: Maar dus, die blijven duren.
0: Ja, jongen, dat is zo tegenwoordig. Allee, dat was vroeger ook zo, hè.
1: Ja, maar minder, hè.
0: Minder. In de showbiz natuurlijk is het.
1: Ja, maar ik denk dat er vroeger ook veel vrouwen die hadden geen inkomen, dat die moesten wel bij een man blijven, hè. Omdat ze
0: die konden geen
1: kant op, hè.
0: Die konden geen kant op.
1: En daar zijn de vrouwen veel zelfstandiger geworden. Dus je zeggen, stort het niet al, brood de boom in, hè.
0: De boom in bollen af. Maar jongens, is dat gelukkig niet het geval.
1: Nee, mensen. We hebben het gelukkig kunnen volhouden, hè.
0: Ja. Allee, nog hier leekje. Hup. Songs were made to sing.

0: profiteit er, mensje. Profiteit er van, echt jongetje. Ja. While we were young, dat was Frankie Avalon. Zo, dat was het, lieve mensen. Bedankt voor het aanbod. Was het niet vuil? Maar toch hartelijk bedankt, zeker en vast. Sine, bedankt. Gerda, bedankt. Madame Arabel. En Jan ook natuurlijk. Hè.
1: Graag gedaan.
0: Voilà, en bij leven en welzijn. Tot volgende week.
1: Zo lukken ze, mannetjes.
0: En nou het gezangd, hè.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Touroperator TUI verlaat de luchthaven van Antwerpen. Vanaf eind maart 2027 organiseren ze geen vluchten meer van en naar de luchthaven. Dat heeft de reisorganisator zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf verklaart.
4: Het is natuurlijk niet helemaal onverwacht. TUI was intussen al haar vluchtschema op Antwerpen sterk aan het afbouwen. TUI vliegt naar Antwerpen Airport met een Embraer-toestel. Dat is het enige toestel dat op Antwerpen Airport kan landen. En TUI is intussen aan het standaardiseren op de grotere Boeing 737-toestellen die niet in Antwerpen kunnen landen.
3: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven. In Damascus in Syrië zijn vanochtend 2 aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was van de aanslagen. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens 1 dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook 100 drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top in Ankara vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder Onana moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jardo Berto vanuit Seattle.
5: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu 1 keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
3: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Duivels tegen Spanje. En straks beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. En ook de hitte zal opnieuw een rol spelen, zegt wielerjournalist Stijn Vlaminck.
6: Temperaturen tot boven de 40 graden, dus dat zal er wel weer inhakken. Maar als je kijkt naar het profiel, dan denk ik vooral aan renners van het klassiekere type. In de eerste plek toch aan een Mathieu van der Poel. Die heeft deze etappe zeker en vast aangeduid. Maar ook jongens als een Maxime van Gils, Romain Grégoire, Tim Wellens, Jasper Stuyven.
3: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
10: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
9: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
11: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
12: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
13: Hallo, hallo. Hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
14: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
17: Allemaal?
16: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
17: En omdat het goud zo hoog staat, hè? Komt dat opgeteld op 1600 euro.
18: Wat zei het hem?
16: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci, Immobiep.
21: Aha. Minerva.
22: Dit is het lekkerste programma van Radio Minerva. Welkom bij Broodje Muziek.

0: Everybody Eats When They Come To My House. Het zou een beetje het thema kunnen zijn van de dinsdagmiddag hier bij Radio Minerva. Broodje muziek van 12 tot 2. Je kan niet bellen vandaag, want Agnes en ik zijn er eigenlijk niet. Maar we serveren wel uw beleg dat u heeft doorgestuurd en dat u weer kan doorsturen via wilfried@radiominerva.be als je plaatjes kent die een link hebben met eten of drinken, zoals er net dat nummer van Cab Calloway dat ik kreeg doorgespeeld van Jacqueline Van Hal. Als je aan tafel zit, wat heel mogelijk, goed mogelijk is, smakelijk eten.
1: Tattoo op de radio.

Magdaknife met Anne Margaret en Al Hurt uit 1963. En daarvoor een cadeautje van Raymond III. Cappuccina van Nat King Cole. Cappuccina gaat niet over het drankje, maar over de dame die het drankje serveert. Als je plaatjes kent dus die een link hebben naar eten of drinken, mail ze me door via wilfried@radiominerva.be. Clement Paris Exposition is niet iemand die je alle dagen hoort op Radio Minerva. Maar Katrien Stalens wil het toch eens een keertje proberen. Ze heeft me getipt over dit nummer uit 2011, De Gekookte Patatten.

Shania Twain en Don't Be Stupid, You Know I Love You. Dinsdagmiddag, dan is Radio Minerva echt om op te fretten. Plaatjes die een link hebben met eten of drinken draaien we dan hier. Die mag je ons doorsturen via wilfried@radiominerva.be. En het kan in alle talen. Getuige daarvan deze tip van Gunter Bekwee en Katrien Stales. Hier is Troet Her en Ich Will Keine Schokolade.

0: Een van Elvis Presley's laatste wapenfeiten uit 1977, Way Down. Leuke aan dit programma is dat trouwens ook de medewerkers van Radio Minerva aandachtig luisteren en op speurwerk gaan. Zo kreeg ik deze van Mark Uitenhoven. Hier is Harold Burridge, And You Eat Too Much.
1: You ate a pan of biscuits, a pot of kidney stew. You drank a gallon of milk, you ate a pound cake too. A skillet of liver, a dozen of eggs.

0: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol avant, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.

Beetje een knipoog naar wat mogelijk wel eens het langstlopende programma hier bij Radio Minerva zou kunnen zijn. Memories op donderdagmiddag met Maria. En die Maria en ook Benny Callas, die zijn mij komen tippen voor dit nummer van Dinosaur. Shoe Fly Pie en Apple Pandori.

Les Aventuriers en Charles Aznavour. Dit programma en bij uitbreiding Radio Minerva wordt heel goed gesmaakt in Nederland. We hebben daar ook heel wat luisteraars die via de streaming luisteren. En ik ook, die hebben tips voor plaatjes die een link hebben met eten of drinken, die je trouwens mag doormailen naar wilfried@radiominerva.be. Een van die mailers is Albert van de Biezenbos. En hij bracht deze aan, het damestrio Zazie en ijssalon Bernando.

We stevenen naar het einde van de week toe weer naar temperaturen van rond 30 graden. Dus de enige perfecte houding is, zoals de Engelsen het zeggen, laid back. Door de Sunshine Reggae. Als je dan toch lui in je zegel zit, pak dan even je laptop of zo en begin eens te zoeken naar plaatjes die een link hebben met eten of drinken. Mail ze door naar wilfried@radiominerva.be. Deze heb ik gevonden in mijn eigen platencollectie. Hier is Maria Muldaur en It Ain't the Meat.

De Spice Girls door de mangel gehaald door Postmodern Jukebox en Wannabe. Heeft u dat ook als u de laatste donut ziet liggen, dat u zoiets hebt van nee, moet stoppen? En dan toch is het vlees te zwak wel. De Paper Dolls, die hebben ook zoiets.

Something here in my heart keeps telling me no. De Paper Dolls brachten ons naar iets voor 1 uur. En u weet het, dan gaan we er altijd eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Maar daarna ben ik er graag terug om de andere kant van uw broodje te beleggen met het beleg dat u heeft laten toekomen bij ons. Je mag dat altijd doormailen, laten met een link naar eten of drinken. Wilfried@radiominerva.be. Maar blijf vooral van je radio. Blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot zoiets.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team. Dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit. En altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
6: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
5: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen daar ook hun opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond. Ook twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In Damascus in Syrië zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder hem moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jarno Berto vanuit Seattle.
7: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu één keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
5: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Duivels tegen Spanje. En over zo'n 10 minuten beginnen de renners aan de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
8: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groep zat iedereen redelijk kapot, denk ik. Dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal voor het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
5: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
9: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oralift bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oralifte.be. Kiezen voor Oralifte is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
13: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
12: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
14: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
15: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
16: Aha. Minerva.
17: Radio Minerva op dinsdagmiddag. Dit is Broodje Muziek van 12 tot 2.

Dacht u dat ook soms wel eens, dat u denkt van ik kan die koffie hier beter intravenus toedienen, want zo helpt het ook niks. Black Coffee en Ella Fitzgerald was dat. Bedankt voor de tip, Edgar Schellers. Goedemiddag, als je nu pas afstemt, welkom op de andere kant van het broodje muziek. Eetbare radio op dinsdagmiddag. En jullie kunnen daarvoor zorgen dat dat eetbaar blijft. Als je platen kent die iets hebben met eten of drinken, dan kan je die doormailen vandaag. Want ik ben niet lijfelijk aanwezig. Vacationele activiteiten zijn we aan het doen. Mailen dus naar wilfried@radiominerva.be. Maar we hebben wel heel wat muziek voor u.

Neil Sedaka en Calendar Girl. Als je platen kent die wat hebben met eten of drinken, je kan niet bellen vandaag. Je kan enkel mailen naar wilfried@radiominerva.be. En ook als je soep wil bestellen.

Etta James en I Wanna Be Loved But Only By You. En daarvoor nog Jasperina de Jong en de Soup Blues, waarin ze heel wat blues en soulnummers heeft inverwerkt. We hebben hier bij Broodje Muziek een koelkast. Wat doen we met die koelkast? Wel, daar steken we de plaatjes in die jullie echt veelvuldig nomineren voor dit programma. Om ze niet alle weken te moeten draaien, houden ze dan even een tijdje opzij. En af en toe dan doen we die koelkast eens open. Ik heb dat nu gedaan en daar staat een bewaardoosje in. Met daarin Lucia Vertonk, Edgar Schelles, Lisette en Herman Clément, Gunter Beekwee, Raymond en Mireille Derde, Fabrice en Dirk Verguld. Er plakt een etiketje op en daar staat op Sugar Sugar.

0: Richard Antonien, amoureux de ma femme. Zo dadelijk verander ik weer eventjes kort uw radio in een televisietoestel. Doe ik altijd dinsdagmiddag zo rond 1:30. Maar eerst heb ik nog een paar belangrijke mededelingen voor u.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen. Dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan. Het zijn de beste.
3: Het Minerva Café. Om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268. Of via reservatie@radiominerva.be.

Het duurde maar kort. Barry Gray schreef de muziek voor Space 1999. Het verhaal van maanbasis Alpha, waar in 1999 het nucleair afval werd opgeslagen. We waren toen 1975, hè, mensen, toen ze dat maakten. Door een ontploffing van dat afval verliet de maan zijn baan om de aarde. En dat was goed voor 46 afleveringen en 2 seizoenen van deze Britse science fiction reeks. Martin Landau en Barbara Bain, in het echte leven trouwens ook een koppel, speelden de hoofdrollen zoals ze dat al gedaan hadden in Mission Impossible. Volgende week ga ik weer op zoek naar een ander feuilleton van toen, waar u dan eens kan raden of u dat nog herkent. Maar nu gaan we terug over naar de orde van de dag. Little Old Wine Drinker Me. Diana van Oosten, Jeff van der Veke en Martin Lambrechts doen aan zelfreflectie. En ze hebben daarvoor Dean Martin ingeroepen.

De Mamas en de Papas en Creek Alley. Als je platen kent die wat hebben met eten of drinken, dan kan je ze deze week enkel doormailen naar wilfried@radiominerva.be. En dat heet ook Eddie Robrechts voor deze van Lainey Wilson. Hier is Watermelon Moonshine.

Was uit 1967 en Bleu Bleu, l'amour est bleu. Ik heb er nog eentje om het af te leren, dankzij Benny Callas. Deze van Chris Barber uit 1955. Hier is

0: Chris Barber en Ice Cream zit het lekkerste programma van Radio Minerva er weer helemaal op.
1: Uw broodje is gebakken.
0: Ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen. Bedankt allemaal voor het luisteren. En bedankt voor de tips die je ons doorstuurt via wilfried@radiominerva.be. We smeren ze volgende week weer op het broodje tussen 12 en 2. Veel plezier nog met de kapoenen hier bij Radio Minerva. En dan graag tot een volgende keer maar weer. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Aha, aha,
5: aha. Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
6: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
7: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
6: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ASL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen er ook een opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raakten gewond. 2 andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 4e etappe. Een rit van iets meer dan 180 kilometer. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
8: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groep zat iedereen redelijk kapot, denk ik, dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal voor het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
6: De Sloveen Tadej Pogacar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Zeg,
12: Nicola is alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maand nog wasjewieltjes en horloges liggen. Maar waarom drobeerde ik speer en geen andere?
13: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
12: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
14: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485-54-87-85.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
16: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
15: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
16: Ik kom die direct halen, hè.
15: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
17: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
18: Merci, Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

0: 7 juli 1456, de veroordeling van Jeanne d'Arc wordt 25 jaar later door paus Calixtus III nietig verklaard nadat ze in 1431 wegens ketterij werd terechtgesteld.
1: 1801, Haiti roept zijn onafhankelijkheid uit.
0: 2005, de aanslagen in Londen op het openbaar vervoer eisen 56 doden.
1: 2026, de Rode Duivels winnen tegen de Verenigde Staten met 4-1 op het WK.
0: Vandaag de geboortedag van Ringo Starr, Shelley Duvall en Aaron Wade.
1: En we gedenken in 2006 Rudy Carrel.

0: Dinsdag 7 juli 2026. Het wordt stilaan weer broeierig heet, maar voorlopig kunnen we ons nog een beetje verkoelen met een windje, nietwaar?
1: Ja, en goed blijven smeren, Steven.
0: Ja, absoluut, absoluut. Smeren, smeren, smeren. En in spanning afwachten hoe we van de Spanjaarden sardientjes gaan maken.
1: Ja, en ondertussen brengen wij van 2 tot 4 de zon in huis via de radio in...
0: Omdat ons boma het heeft gezien.
1: Een programma in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen.
0: Vol leuke weetjes.
1: Kalendersvol informatie en fijne muziek.
0: En natuurlijk met als...
1: En de Lely. Goedemiddag.

0: Op een geboortedag van Ringo Starr kunnen we natuurlijk niet anders beginnen dan met The Beatles. Here Comes the Sun was dat. Goedenavond, Kathleen Das.
1: Avond nog wel, Steven.
0: Ja, voor mij is het al avond, voor jou niet.
1: Ja, nee. Ik heb er doorgeslapen, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Maar wel blij met het resultaat, uiteraard.
0: Ah ja.
1: Jij bent speciaal wakker gebleven, opgestaan?
0: Ik ben opgestaan. Ik ben eerst door de wekker geslapen en ik heb dan de tweede time gaan zien. Maar wel op de hoek, in de Poisson Pilot, in het café Knier op Sint-Anne.
1: Voilà.
0: Je moet de lokale horeca steunen,
1: zeg ik dan. Zeker. Ja. Maar ik ben blij dat jij dat hebt gedaan, Steven.
0: En als die mensen dan speciaal open gaan slapen, dan denk ik, ja, je moet gaan. Hè. Je kunt dat niet maken van dat niet te doen.
1: Het heeft geholpen, hè? Duidelijk.
0: Ja,
1: het heeft geholpen.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Ik heb goed gecoacht, vond ik.
1: Yes.
0: Ja. Dus ja, ziet er goed uit. Ik zie dat jij gasten hebt meegebracht. Wat zit er allemaal in jouw radiodoos?
1: Absoluut. Wij hebben hier alvast een hele sympathieke dame tegenover ons zitten. Greta van den Borne. En dat is eigenlijk een dame die haar loopbaan kende in het hoger onderwijs. Ze geeft lezingen en dergelijke. Want ze is ervaringsdeskundige in mantelzorg, palliatieve zorg, rouwverwerking. Dat klinkt allemaal heel zwaar, maar ze heeft vooral een aantal wondermooie boeken geschreven. En daar gaat zij dadelijk wat over komen vertellen.
0: Wel, ik ben ten zeerste benieuwd.

0: Temptations met My Girl was dat. Zomaar even. Leuk. Zeg, we gaan het over eten ook nog hebben vandaag?
1: Uiteraard. Want er komen een paar feestdagen aan. En dan voorzien ze bij ons in de dienstencentra en de buurtbistro's altijd iets extra lekkers, Steven.
0: Ah, oké. Okay. Mm-hmm. En het is echt zo een barbecue-weertje ook, niet?
1: Ja, dat is wel.
0: Dat vind ik
1: wel. Is dat een uitnodiging voor mij, Steven, straks?
0: Dat kan. Dat kunnen we nog fixen. Een barbecue, een stukje stek op de barbecue.
1: Dat is helemaal prima.
0: En dan bijvoorbeeld, wat drinken we daar dan bij?
1: Een wijntje.
0: Welk?
1: Roséke. Wit wijntje. Ai, rode wijn.
0: Voilà, ik zou

0: UB40 was dat met Red Red Wine, maar dan een beetje een XL-versie.
1: Ja,
0: ik had die nog niet veel gehoord, moet ik zeggen.
1: Nee, dat is waar.
0: Okay. Mag al eens iets anders zijn, denk ik.
1: Voilà.
0: Voilà.
1: Ja, Steven, bij ons in de studio, zoals er net al aangekondigd, Greta van de Borne. Zij is schrijfster. Goedemiddag, Greta. Welkom.
2: Goedemiddag.
1: Hey. Greta, jij bent schrijfster en je hebt verschillende boeken geschreven, maar in jouw eerste boek, 9 jaar met ALS, dat heb je eigenlijk geschreven uit jouw ervaring als mantelzorger voor jouw man Romain.
2: Jawel.
1: En als ik het goed begrepen heb, dan ontstond dat eigenlijk als een soort dagboek dat jij bijhield om herinneringen te bewaren. Wanneer is eigenlijk het idee ontstaan van, ja, dit is eigenlijk echt wel mooi materiaal, goed materiaal, hier kan ik ook een boek van maken?
2: Ja, 2 maanden nadat hij mij ten huwelijk gevraagd had, dat was mijn tweede man, viel de terminale diagnose ALS. Het was natuurlijk verschrikkelijk.
1: Ja.
2: En vanaf dat moment ben ik beginnen notities te nemen. Eigenlijk onbewust, omdat ik dacht, eerst had de arts gezegd, jullie hebben nog 3 tot 5 jaar te leven. Dus dat was een zeer korte periode, dus uiteindelijk 9 jaar geworden. Omdat ik wilde heel getrouw weergeven hoe wij als koppel daarmee omgegaan zijn. Mm-hmm. Eerst en vooral ALS kenden we niet, maar ook de manier waarop we daarmee omgegaan zijn. We hebben nog heel veel liefde en leven gekend, hebben nog heel veel mooie dingen kunnen doen. Ik ondervond dat wanneer je dat niet vastlegt en je denkt daar na een ogenblikje weer aan terug, of na een enkel ogenblik weer aan terug, of na een tijd, dat eigenlijk uw verbeelding soms het anders weergeeft dan het echt was. Dus dit wilde ik echt weergeven zoals het was. En als hij dan gestorven is in 2017, ben ik stilletjes al die notities beginnen verzamelen, ben ik beginnen schrijven. En daar kwam dan uiteindelijk een verhaal van aan een paar mensen gegeven. En ze zeiden, je moet dat uitgeven, want er komt zoveel bruikbaar materiaal in over mantels of over palliatieve zorg, over rouw ook, over liefde enzovoort.
1: Ja, ja.
2: En dat heb ik dan uiteindelijk gedaan in 2019 inderdaad, is mijn eerste boek gekomen.
1: Ja. Zeg, want inderdaad, het boek gaat niet alleen over mantelzorg, maar daaruit blijkt ook vooral dat er heel veel liefde mee gepaard ging en dat je als mantelzorger daar ook voldoening uit kan halen.
2: Ja, het is zeker zo dat je wel voldoening haalt uit het feit dat je dat kan doen voor je geliefde. Maar je kunt toch niet wegsteken dat het wel zeer zwaar is natuurlijk. Ja, ja. Je hebt zelf geen enkel leven meer. Je staat 24 uur op 24 ben je echt daar voor
1: bezig, eigenlijk.
2: Die zieke. Ja,
1: ja, ja. Oké. Okay.
0: U geeft daar ook lezingen over en u gaat daar ook spreken met mensen, dat klopt?
2: Jawel. Ik ben dan opgenomen in Literatuur Vlaanderen. Dat wil zeggen dat bij auteurslezingen, als een organisatie mij vraagt, kunnen ze dat bij auteurslezingen aanvragen en krijgen ze €100 subsidie. En die lezingen is altijd, dat ging dus eerst over mantelzorg en palliatieve zorg uiteraard, dan mijn eerste boek, en dat was met de nabespreking. En dat is echt een win-win situatie. Dus ergens in het zoeken van troost kreeg ik ook troost van de mensen die daar waren, omdat zij zelf ook hun ervaringen daarover konden meedelen, dat we van ideeën konden wisselen.
0: Ja. Dus het is niet alleen maar zwaar en intens, het is ook mooi gewoon om het samen te doen.
2: Ja, het is zeker ook mooi als ze dat kunnen doen, zeker wel, ja.
0: U bent dus eigenlijk ook op hele late leeftijd beginnen schrijven.
2: Ja, zei dat wel. Ik was dus 75 als mijn eerste boek uitgekomen is. Maar het grappige is eigenlijk, als ik dat eerste boek gedaan had, dat ik dat leuk vond schrijven. En ik heb me dan ingeschreven aan de Schrijfacademie in Gent. Ik was ondertussen van Oostende naar Gent verhuisd. En ik heb dan 4 jaar Schrijfacademie gedaan. We zaten daar met 3 verschillende generaties. Dat was echt zeer verrijkend. Mm-hmm. En zo is eigenlijk mijn tweede boek ontstaan. Een rouwverhalenbundel waar de zee de rode draad is. Namelijk, in mijn hart woont een meeuw.
1: Mm-hmm.
2: En ook dat is dan uitgegeven in 2023. En ook daar zijn lezingen van gekomen. En op datzelfde moment ongeveer had ik de gelegenheid om mee te spelen in een documentaire Rebels, het verzet van 75-plussers.
1: Mm-hmm.
2: En ook dat was eigenlijk wel heel erg verrijkend, omdat op die leeftijd, wanneer je 75 bent en later, ondervind je hoeveel vooroordelen de mensen hebben wanneer je die leeftijd bereikt hebt.
0: Ja, oké. Ik ben heel benieuwd welke dat dan zo grotendeels zijn, maar we gaan nog eens even naar een beetje muziek luisteren.

0: Martin met That's Amore. We hadden het over vooroordelen.
1: Ja, bij ons in de studio nog steeds Greta van den Borne. Zij is schrijfster. Zij heeft haar roeping gevonden op iets latere leeftijd. Maar je was aan het vertellen, Greta, dat je mee had gewerkt aan een... was het een boek of een reportage, Rebels?
2: Het is een documentaire van Anne Peuteman en Brecht van Hoenakker. Okay. Daar kwam een open call, je kon daarop ingaan. De ene voorwaarde was dat je 75 moest zijn. Mm-hmm. Want de ondertitel van Rebels is Het verzet van 75-plussers.
1: Oké. Okay. En je dacht, dat is iets voor mij. Ik voel mij, mij een 75-jarige rebel.
2: Het belangrijke is dat we daar een stem kregen. Want meestal wanneer het op televisie of in de media om ouderen gaat, en als ik spreek over ouderen, dan heb ik het over 75-plussers, dan komt er een expert eigenlijk zeggen van hoe wij denken, wat wij willen, wat wij zouden doen enzovoort. Mm-hmm. Maar nooit zo. Of zeer zelden vragen ze het aan de ouderen zelf. Mm-hmm. Hier kregen we zelf een stem om te zeggen wat we nog wilden doen en aan welke vooroordelen we ons stoorden eigenlijk.
1: Zeg, en wat waren dan jouw eigen bevindingen?
2: Bijvoorbeeld, om een concreet voorbeeld te geven, als ik verhuisde van Oostende naar Gent moet je uiteraard bij het stadhuis passeren voor al je papieren in orde te maken. Van het ogenblik dat de bediende mijn identiteitskaart gezien had of gelezen had, gaf ze mij papieren mee en zei ze, je kunt dat rustig thuis invullen, want jij werkt niet online zeker.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat soort dingen van, daar kennen ze niets van. Of in een discussie, als ik bijvoorbeeld, herinner ik mij, ik zei iets over de kernuitstap en iemand van de groep zei, volg jij dat ook nog?
1: Zo, oei, dat soort die, zaken die allemaal. Nog, dat was er
2: met daar word ik veren, heel frequent mee geconfronteerd eigenlijk. En ik niet alleen.
1: Nee. Zeg, en daar is dan een documentaire van gemaakt, een boek van gemaakt ook?
2: Jawel, de twee. Er is een boek, Rebels.
1: Ja.
2: En er is een documentaire ook die heeft eigenlijk wel heel veel succes gehad. We hebben daar ook veel nabesprekingen mee gedaan samen met Anne Peuteman.
1: Ja.
2: Ik denk dat er nog altijd kan aangevraagd worden bij Victoria Deluxe.
0: En wat is... jullie praten in die documentaire over die vooroordelen die er zijn of die worden gefilmd als u die meemaakt? Of het gaat net over iets helemaal anders als in dat u uit rebellie in die documentaire plots als punker door het leven gaat? Of hoe zit het juist in elkaar?
2: We hadden allemaal onze eigen dingen. Hè. Bijvoorbeeld een van de collega's, we waren 8 totaal verschillende mensen, eigenlijk een specialiste in feminisme, had boeken geschreven enzovoort. Mm. En kwam tot de constatatie dat ze nooit meer om haar mening gevraagd werd, nooit meer gevraagd werd in een talkshow. In ter zake, en zo moet je maar eens zien hoe weinig vrouwen daar nog aan bod komen, ouderen, bijna nooit. En dus zij kon dan over vertellen hoe ze zich daarbij voelde, nooit meer een eigen mening hebben bijvoorbeeld. Ik heb het dan gehad over het woordje nog, dat bijvoorbeeld ze, op het moment dat ze zeggen, je ziet er nog goed uit, dan wil dat al veel zeggen.
1: Mm-hmm.
2: En ik had dan de gelegenheid om mee te doen aan een fotoshoot voor een mode-industrie die het anders wilde aanpakken. Zij wilden ons een stem geven en ze wilden mensen van 30, 40, 50, 60, 70, dus ik mocht dan meedoen.
1: Mm-hmm.
2: En als ik dan die foto's zag, die achteraf in de flyer stonden, dan was ik echt gechoqueerd. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden die gewoon gefotoshopt.
1: Oh.
2: Precies alsof ik mijn dochter zag in plaats van mijzelf. Dus dat wil zeggen dat ze dat helemaal niet aanvaarden, dat een vrouw rimpels krijgt of er ouder uitziet. Dat onze identiteit als zo er eigenlijk niet toe doet.
1: Mm-hmm.
2: Dat het een imago is dat de maatschappij ons oplegt, mede bepaalt of wij inderdaad nog aanvaard worden met onze eigen identiteit.
1: Mm-hmm. Zeg, en je zegt van dat en dat en dat zijn de dingen die ik zelf in het dagelijkse leven tegenkom. Zijn daar pasklare antwoorden op of oplossingen voor? Hoe dat we dat kunnen kantelen, hoe dat we dat beeld kunnen keren?
0: Dat gaan we dadelijk bespreken na nog wat muziek.

0: Simone Kleinsma was dat met Omarm me.
1: Heel mooi.
0: Mooi, hè?
1: Nee, heel mooi. Zeg maar, over de liefde en het omarmen, daar gaan we dadelijk nog op terugkomen. Want Greta heeft ook een heel mooi boek geschreven, Rendezvous in september. Maar we komen nog eventjes terug op een ander interessant onderwerp. En dat waren die vooroordelen, waar jij toch wel een beetje mee tegen de strijd, zal ik maar zeggen. Want je zegt, ja, ik kom dan in het gemeentehuis en dan lijkt het alsof dat ik zelf mijn zaken niet digitaal kan regelen. Ik word daar constant mee geconfronteerd. Hè. En dat was eigenlijk de vraag van, ja, zie jij daar een pasklaar antwoord op, hoe dat we dat kunnen kantelen of hoe dat we dat kunnen keren?
2: Ja, dat zijn allemaal verschillende voorbeelden die ik zou kunnen geven. Maar een antwoord als zodanig, ik denk dat de oplossing vooral ligt in de dialoog. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, wij hebben heel veel nabesprekingen gedaan in verband met rebels dus, bij hogeschoolstudenten ook. Dus niet alleen bij ouderenorganisaties, maar bij hogeschoolstudenten. En als ik bijvoorbeeld de vraag stel aan studenten, noem eens het eerste woord dat in u opkomt wanneer je denkt aan een 80-jarige. Mm-hmm. Er waren er heel veel die zeiden, oh, ze zijn schattig. Mm-hmm. En dan zeg ik altijd, ja, dat is zeker een label dat je niet op mij moet plakken, want ik ben allesbehalve schattig. Mm-hmm. En dan kijken ze al op en dan ga je in dialoog en dan staan ze heel verbaasd dat je eigenlijk ook als 80-jarige nog angst kunt hebben, nog onzekerheid, nog vreugde, nog geïnteresseerd bent in alles wat in de wereld gebeurt, geïnteresseerd bent in de jongeren ook, mm-hmm. en dat je ook nog verliefd kunt worden. Al die zaken maken eigenlijk dat er tussen jongeren en tussen ouderen niet zoveel verschil is, behalve dat wij misschien meer bagage hebben. Mm-hmm. Maar jongeren hebben dan een vrijere geest op bepaalde gebieden. Dus dat is echt een win-win situatie. En er zijn hogescholen die daar al op inspelen. Bijvoorbeeld de Ardevelde Hogeschool in Gent heeft heel regelmatig een les, is dat eigenlijk, active aging. Dat wil zeggen, ze nodigen verschillende ouderen uit die in gesprek gaan met jongeren. Dat zijn dan jongeren sociale afdeling of soms verpleegkunde ook. En dan gaan we zo gaan kijken, kijk, hoe kunnen we elkaar aanvullen? Wat kunnen we doen dat we elkaar beter begrijpen? Ja. Dat is heel, heel verrijkend.
1: Ja. Ja, natuurlijk, het is wel zo dat sommige mensen vanaf een bepaalde leeftijd wel meer zorg nodig hebben. Hè? En niet iedereen is op een bepaalde leeftijd nog zo ad rem en zelfstandig. En dat is dat natuurlijk is waar, ook iets waar je mee geconfronteerd wordt. Hè?
2: Dat is waar, maar zolang dat natuurlijk als je dement bent, dat is iets anders. Mm-hmm. Maar ook met een beperking, met een lichamelijke beperking, kan je eigenlijk nog voor heel veel zaken openstaan en nog heel veel zaken doen. Hè? Dus daar komt het eigenlijk op aan dat je, dat men u gunt, dat je ook nog volledig mens kunt zijn.
1: Ja, ja, ja. Het is wel interessant dat je ook refereert naar die studenten, want Steven en ik, wij hebben zelf eigenlijk een opdracht gegeven aan de studenten van Sint-Lucas Antwerpen, de communicatieafdeling daar, en we hebben aan hen gevraagd om een nieuwe rubriek te verzinnen voor ons programma. Die zal er in het najaar aankomen. En een van de dingen die toen uit de bus kwamen en die wij hebben gekozen, was rond de clichés die heersen over senioren. En dus daar gaan we samen met een heel reeks rondmaken. Dus het is wel leuk om dat bevestigd te zien. Dat ze er toch mee bezig zijn. Hè. We gaan misschien eventjes terug over naar jouw tweede boek dat je hebt geschreven.
0: Ja, het boek In Mijn Hart Woont een Meeuw. Hè. U zei het daar straks ook. Hij zei, de zee is een leidraad.
2: Jawel. Ik heb dus 18 jaar met mijn tweede man in Oostende gewoond. In de zee. Was en is eigenlijk nog altijd wel heel erg belangrijk. En ik vond daar hele mooie metaforen in. Mm-hmm. Bijvoorbeeld omdat ik het verdriet en de rouw, ik vond dat terug in de zee. Er zijn hoge golfslagen bijvoorbeeld en lage. Er zijn voorspelbare en onvoorspelbare. En ik zag daar allemaal metaforen in van de manier waarop dat rouw beleefd wordt. En dat gemis en zo. Mm-hmm. Dus vandaar dat de zee daar in die, dat zijn heel verschillende verhalen. Hè. Niet alleen over een partner, het gaat ook over een kind, over ouders, zelfs over levend verlies. Hè. Wat men nu levend verlies heet. Iemand leeft nog, maar je rouwt al. Bijvoorbeeld iemand die dement is, daar neem je al afscheid van, enzovoort. Dus heel diverse verhalen.
0: U zei daar straks over uw eerste boek dat het eigenlijk bijna een dagboek is waar u bijna haast letterlijk heeft genoteerd wat er elke dag gebeurde om het daarna in dat boek te verwerken. In het tweede boek is dat niet zo, want daar heeft u dan bewust fictie in gebruikt, klopt dat?
2: Ja, dus alle verhalen in mijn tweede boek zijn wel gebaseerd op soorten rouw en afscheid die ik heb meegemaakt. Want als je mijn leeftijd hebt, heb je al heel wat meegemaakt van afscheid. Maar ik heb daar dan verhalen van gemaakt. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat het niet meer autobiografisch is als zo, van het ogenblik dat de verbeelding op bepaalde punten het overneemt, kan je niet meer spreken dat het een autobiografie is, maar dus de verhalen zelf komen wel voort uit mijn ervaringen.
0: Ja, maar dus, en je hebt daar bewust voor gekozen om het dan anders te doen als schrijfster.
2: Ik heb daar bewust voor gekozen omdat ik het ergens poëtischer vond om daar

0: oorspronkelijk een nummer van Rob de Nijs, maar dit keer gezongen door Simone Kleinsma, Foto van vroeger. Denkt u dat soms, mevrouw, dat u toch terug liever in de tijd zou gaan, of niet?
1: Naar vroeger, als ik...
0: Ja, als je kind was.
1: Nee, dat vind ik niet, nee. Ik vind dat...

0: iedere tijd zijn charmes heeft. En het ouder worden, ja, misschien zien velen dat, en ik ook op sommige dagen, hè, want ik denk dat er weinig mensen zijn aan 80 die niet met beperkingen moeten leven, ook al zie je het niet altijd. Maar ik vind dat er te veel de nadruk wordt gelegd op de negatieve kanten. En dat, het, dat je het meer moet zien als een voorrecht om mm-hmm. oud te mogen worden. Ja. Zo probeer ik het in elk geval te zien. Mm-hmm. Niet het verlies dat primeert, maar de dankbaarheid, die primeert om zoveel zaken die er nog zijn en die ik heb mogen beleven.
1: Ja. Zeg, in een van de zaken die je nog hebt mogen beleven, of nog steeds beleeft, denk ik, is liefde op latere leeftijd. Daar gaat jouw nieuwste boek ook over, Rendezvous in september.
0: Jawel.
1: Ik heb daar ook een heel fijne man naast jou zien zitten. Ik vermoed dat dat jouw rendezvous in september is. Ja. Waarom vond je dat zo belangrijk om, dit thema een stem te geven?
0: Een van de commentaren die we gekregen hebben op Rebels was dat er op geen enkel ogenblik iets kwam over het gemis aan intimiteit bij ouderen, mm-hmm. over huidhonger en dat soort zaken. En eerlijk gezegd, ik zelf had eigenlijk nooit gedacht dat ik na 7 jaar rouw en te mis van een man ooit nog zou kunnen vallen voor mm-hmm. een andere man. Dus dat kwam eigenlijk niet aan bod. Maar soms overvalt het je toch. En ben ik gevallen voor een man. En ineens was daar dan die nieuwe late liefde. Mm-hmm. Maar daar kwamen dan weer al die vooroordelen van mensen. En ik dacht, ik moet daar iets over schrijven, want er zijn zoveel vooroordelen ook over dat onderwerp. De mensen denken dat dat iets heel, heel speciaal is. Verliefd worden is misschien speciaal, maar dat is niet meer speciaal dan verliefd worden op 40 jaar of 30 jaar of 50 jaar. Hè.
1: Heb je dat op dezelfde manier ervaren als de vorige liefdes in jouw leven, dat je dat even hard kriebelt?
0: Ja, de verliefdheid zelf wel. Het enige wat anders is in die relatie is dat ik het een beetje onderschat heb hoe zwaar de rouw doorweegt. Mm-hmm. Dus de rouw over mijn overleden man, mijn man die nog, van mijn geliefde, die nog een hele grote plaats inneemt in mijn hart. Mm-hmm. En mijn vriend heeft het daar heel erg moeilijk mee, mm-hmm. dat hij daar nog zo'n grote plaats in heeft. Maar door er ook over te praten en zo, onderstaat er wederzijdse begrip. Dus die rouw die loopt echt wel door.
1: Ja.
0: En ja, er komen er dan ook vooroordelen van, ja, dat kan toch niet dat je nu weer op iemand anders verliefd bent enzovoort. Maar het is een normale relatie met alle ups en downs die iemand anders kent. Dat zou ik eigenlijk wel eens zo veralgemenen, ja. Want het is niet altijd roze geur en maneschijn. Hè?
1: Nee, maar dat is op een andere leeftijd ook niet. En gaat dat dan gepaard met meer schrik om de sprong te wagen, om u aan iets nieuws te wagen? Ook misschien omwille van wat je al hebt meegemaakt en de rouw die je door het gemoeten van, stel je voor dat ik dan dat proces nog eens door moet?
0: Op het moment zelf dat je verliefd wordt, dan denk je daar niet aan. Dan, mm-hmm. dan maak je de sprong. Enfin, zo was het bij mij toch. Mm-hmm. Na enkele maanden komt inderdaad zo wel een beetje het besef, waar ben ik mee bezig en kan dat wel enzovoort. Maar dan moet je gaan kijken wat haal ik hieruit, dan is het de moeite waard om die relatie verder te zetten eigenlijk. Hè. Ik heb dan ook nog met heel veel, want ik geef daar nu ook lezingen over en ook een muzikale voorstelling over dat onderwerp en over mijn boek. En er zijn heel veel mensen, ook mensen in woonzorgcentra, die snakken naar wat intimiteit. Intimiteit is een heel breed woord, hè. Kan seksualiteit zijn, maar hoeft niet al de seksualiteit zijn. En dan merk ik dat ze de stap inderdaad niet durven zetten. Mm-hmm. Niet durven omdat ze schrik hebben van zichzelf, van hun eigen lichaam bijvoorbeeld. Ik heb dat ook moeten overwinnen. De eerste keer inderdaad die schrik van je weer zo naar te durven tonen. De eerste keer dat je die man uitnodigt in een bed waar je geliefde nog gelegen mm-hmm. heeft, bij manier van spreken, dat zijn hele grote stappen. Mm-hmm. Er zijn ook veel mensen op mijn leeftijd die niet durven omwille van de kinderen, dat de kinderen het niet aanvaarden. Mm-hmm. En dat vind ik dan wel jammer, want mijn kinderen aanvaarden het wel, gelukkig. Mm-hmm. Dat ze niet aanvaarden dat hun moeder of hun vader nog gelukkige momenten kan beleven. Mm-hmm. En die vooroordelen gaan echt... Je houdt het niet voor mogelijk wat voor vragen ik krijg. Dan denken ze, dat is niet waar. Dat vinden ze uit, want dat is echt waar. Iemand kwam naar mij bijvoorbeeld en die zei... Mag ik eens iets vragen? En dan zei ik, ja, oké. En dan vroeg die vrijen, dat doen jullie toch niet meer? Mm. Zo, dus om maar te zeggen, ze zien dat niet als een normale relatie. Hè. Ja. Precies zo, alsof heel rare commentaar heb ik daarop gekregen.
1: Terwijl dat het eigenlijk hè, net hetzelfde is. Of hij, hè.
0: Maar op het boek zelf op een andere heb ik wel manier, een goede recensie gehad. Ja,
1: ja, ja oké. Okay. Mooi om te horen. Steven.
2: Ja, we moeten er even uit, want het gesproken dagblad, zoals vader Wilfried altijd zegt, dat komt er aan pakweg tegen 3 na 3 of 4 na 3 zijn wij er terug. Blijft u gerust zitten en luisteren. Wij komen er dadelijk terug aan. Maar zoals gezegd, eerst de broodnodige reclameboodschappen en...

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Dat heeft het Franse Hof van Beroep beslist. Tot 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Journaliste Tessa Rens legt uit wat dat betekent voor de volgende presidentsverkiezingen in april volgend jaar.
6: Die 15 maanden die zijn intussen al verstreken, dus ze mag opkomen voor die verkiezingen. Maar er is één belangrijke maar, namelijk Marine Le Pen die krijgt wel 1 jaar een enkelband. Ze heeft de afgelopen weken en maanden al laten weten dat ze het niet ziet zitten om campagne te voeren met die enkelband. Dus het zal een beetje van haar afhangen of ze dat ziet zitten.
5: Ze kreeg ook een boete van €100.000. STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis spelen. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Het moest van de Europese voetbalbond UEFA een hele lijst van dingen aanpassen. Onder meer de zitjes in de tribune vervangen en de perszone herinrichten. De UEFA heeft nu groen licht gegeven. Het wordt voor STVV de eerste Europese campagne ooit. En in Vietnam zijn 85 mensen opgepakt die deel uitmaakten van een groot goknetwerk. Dat meldt de politie. Online gokken is verboden daar, maar zeker tijdens grote internationale sportevenementen, zoals het WK voetbal, wordt er grof geld mee verdiend. Tijdens de eerste 20 dagen van het WK zijn al bijna 350 verdachten opgepakt. Het klaart op deze namiddag en maximaal tot een graad of 30. Vanavond en vannacht meer wolken, morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
7: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
8: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
11: Oh, Céline van Ineffe, die gaat toch?
8: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
12: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
13: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: exact 5 minuten na 3 en de komende pakweg 50 minuten zijn we er met nog meer interessante informatie, versprekingen en fijne muziek, nietwaar Kathleen?
1: Klopt helemaal, Steven.
0: Klopt helemaal.

0: Up until the night is...
1: Louis Armstrong met Helza Poppin.
2: Mm-hmm. Bij ons in de studio nog steeds schrijfster Greta van de Borne. Greta, jij bent op iets latere leeftijd begonnen aan jouw schrijverschap. Je hebt ondertussen al 3 boeken geschreven. Het laatste daarvan is het prachtige Rendezvous in september over de nieuwe liefde die je hebt leren kennen. Je bent nog altijd heel enthousiast over dat schrijven. Gaan er nog nieuwe dingen uit jouw pen komen? Wat kunnen we nog van jou verwachten?
3: Ja, ik heb die vraag al heel veel moeten horen. Maar ik schrijf graag, dat is zeker. En ik zal blijven schrijven. Of daar dan weer een nieuw boek uitkomt, dat kan ik op dat moment nu niet zeggen. Mm-hmm. Dat hangt ervan van af hoeveel verhalen het zijn. Of als het dan een lang verhaal wordt. Er was nu 3 jaar tussen elk boek. Dus je moet mij in elk geval nog wel even de tijd geven. Mm-hmm. En ik zou zeggen, zeg nooit nooit. Het kan wel. Hè?
2: Ja. Zeg, en, het is wel bewonderenswaardig dat je nog een schrijverscursus en dergelijke hebt gevolgd. Voor mensen die denken van, goh, ik wil daar ook graag aan beginnen. Hoe start je daar best mee? Wat is jouw tip om op iets latere leeftijd nog aan iets nieuws te starten?
3: Vooral durven. Hè. Mm-hmm. Het is nooit te laat... heb ik zelf ondervonden en om aan iets nieuws te beginnen. Ik ben nu begonnen met schrijven op 75 jaar. Ik ken mensen die begonnen zijn met schilderen. Mm-hmm. Er zijn die begonnen zijn met breien bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of het kan zijn meer met de kleinkinderen. Het kan met om het even wat kan je eigenlijk met iets nieuws beginnen.
2: Ja.
3: En bang zijn dat het niet zal lukken, ja, dat hoort erbij. Falen is niet erg op zich, mm-hmm. vind ik. Ja. Als het niet lukt, ja, dan lukt het niet. Dan heb je het toch wel geprobeerd.
2: Ja. Dus springen, zeg je, durf hebben, een beetje zoals in de liefde.
3: Jawel.
2: De boeken van jou, hè, Rendezvous in september, In mijn hart woont een meeuw en jouw boek 9 jaar met ALS. Waar kunnen de mensen die vinden, die getriggerd zijn door jouw verhaal?
3: 9 jaar met ALS is niet meer te koop in de boekwinkels. Is uitverkocht, maar ligt wel in veel bibliotheken. In mijn hart woont een meeuw. Is vorig jaar een tweede druk van gekomen bij uitgeverij Pelkmans. Mm-hmm. Er zijn nog boekhandels die het hebben, maar het kan zeker nog bij de uitgeverij Pelkmans besteld worden of via de boekhandel. En Rendezvous in september is nu... meestal nog in heel veel boekhandels te koop. De uitgever is Houtekit. Het kan ook via de uitgever. Maar de 2 laatste boeken kunnen ook op bol.com besteld worden.
1: Ik zag in uw laatste boek dat er achteraan een playlist stond.
3: Ja, dat is omdat ieder hoofdstuk in mijn boek, dus Rendezvous in september, begin ik met een liedje van Leonard Cohen. Met ergens een zin eruit die betrekking heeft op het fragment dat volgt. Leonard Cohen is een van mijn lievelings, niet de, want er zijn er veel, maar één van. En ondertussen is er ook andere muziek die mijn vriend en ik wel graag horen, die erin opgenomen zijn. Engelse songs of klassieke songs. Dus achteraan het boek staat er een QR-code die kan gescand worden. En dan kan je dat beluisteren op Spotify.
2: Ja.
1: Ah ja, dan kan je eigenlijk bij wijze van spreken terwijl je boek leest luisteren naar de muziek
3: ja,
1: die daar toch
3: wel, dat kan,
1: betrekking
3: ja.
1: blijft. U heeft er eentje uitgekozen daarvan
3: ja.
1: om dadelijk afscheid te nemen. Help Me Make It Through the Night van Sammy Smith.
3: Ja, heel mooi. Heel mooie tekst ook. En als het Sammy Smith is, een beetje een rokerige stem zo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: En heeft dat voor jullie samen een bepaalde betekenis? Of heeft dat voor jou een bepaalde betekenis? Of?
3: Ik heb dat lied leren kennen dankzij mijn vrienden. En die mm-hmm. Zangeres ook, ik kende het niet. En het is een liedje waar we wel regelmatig nog eens samen naar luisteren. Als het eventjes minder mm-hmm. zit van Help Me Make It Through the Night.
1: Ja, ja, ik snap het. Mogen wij u heel hartelijk bedanken om tot hier in de studio te komen?
3: Mm-hmm. U zit hartelijk bedankt om mij te hebben uitgenodigd.
1: En voor de mooie verhalen. Dus u weet het, u kan het bij de uitgever de boeken nog verkrijgen. Of gewoon even naar bol.com surfen en
3: jawel.
1: Daar kan je dat ook binnenkrijgen. Mevrouw Greta, alvast bedankt.
3: Dank u.
2: Bedankt.

0: Sammy Smith en Help Me Make It Through the Night was dat. Kathleen Das, weet jij welke dag we vandaag zijn?
1: Dinsdag?
0: Dat is correct.
1: Vertel, Steven.
0: Het is vandaag Wereldchocoladedag.
1: Echt? Waar? Ah, ja, dat is juist, dat is juist. Want vandaar dat wij... Het was niet vorige week, het was al 2 weken geleden. Ja. Manuel in de studio hadden uitgenodigd met heerlijke pralines. Mm. Omdat er vandaag een heerlijk chocoladedessertje werd geserveerd in onze buurtbistro's en dienstencentra.
0: Ja, kijk, Wereldchocoladedag.
1: Ja, dat is, maar het is... Nee, het is niet Wereldchocoladedag. Het is Internationale Chocoladedag. Dat is blijkbaar iets anders.
0: Is dat iets anders?
1: Ja, volgens mij zijn er verschillende feestdagen voor chocolade. Of hij zou toch moeten, als je dat mij vraagt.
0: Ja, dat zal wel. Ja, alleszins, dus de bedoeling is dat je chocolade eet vandaag.
1: Dat is geen enkel probleem.
0: Dat is de bedoeling. Er zijn nog meer leuke dagen. Het is ook macaroni-dag vandaag.
1: Dus ah ja, ik wist nog niet wat ik ging eten.
0: Dus en aardbeiendag. Dus misschien moet je macaroni met aardbeienchocolade eten. Ik zeg maar iets. Het is ook de vertelde waarheid-dag vandaag.
1: Oké, is er iets dat je wil opbiechten, Steven?
0: Nee, maar ik geef het maar mee. Maar er zijn nog heel veel leuke dagen de komende 7 dagen. Mm-hmm. Volgende week, dinsdag,
1: ja.
0: Kathleen, ben je het dan nog?
1: Gelukkig niet, want ik zie het van hier al staan.
0: Ja, want volgende week is het naaktdag.
1: Oké.
0: Boom.
1: Misschien dat dat dan niet erg is dat je hier dan helemaal alleen in zit. Blootje zit.
0: Oké, ja goed. Voor de rest zal ik u dadelijk nog laten weten op wat u nog moet rekenen de komende week.
1: Helemaal prima.

0: Jean Moreau met On dit que je ne suis pas sage was dat.
1: Oké.
0: Hey, dat was zo in één trek zonder te hakkelen. En
1: lang
0: te doen,
1: opgeoefend, Steven?
0: Nee, het is een tweede natuur, zoals ze zeggen.
1: Je Frans gaat u beter af dan uw Nederlands.
0: Ja, duidelijk.
1: Ja, Steven, gaan we een keer in de potten roeren?
0: Doe maar.
1: Want er komen natuurlijk weer wat feestdagen aan en probeer ze toch altijd iets extra feestelijks en lekkers te serveren in de buurtbistro's en in de dienstencentra van zorgbedrijf. En op zaterdag 11 juli is het natuurlijk Vlaamse feestdag en dan serveer ze een heerlijk Vlaams menu. Te beginnen met kippensoep met julienne, kippenstukjes en vermicelli, dan een orlofsgebraad. Oh, dat vind ik echt super lekker. Zacht dragon, mosterdsaus, frisse groene salade en gebakken krieltjes. En dan een dessertje op basis van platte kaas, rood fruit en een amandelkrokantje. En dan op dinsdag 21 juli, dan is het natuurlijk de Belgische feestdag. En dan gaan we voor de courgettesoep, een stoofpotje van kip met pruimen en krekenbier. En een tiramisu met speculoos en hasselse koffie als dessertje. Allemaal te verkrijgen in onze buurtbistro's en dienstencentra. Best wel eventjes op voorhand reserveren. Dat kan telkens de dag voordien tot 12 uur.
0: Ja, en misschien niet onbelangrijk op die 11 juli, als je daar dan toch gaat eten, dan kan je misschien starten met een mojito.
1: Heerlijk.
0: Ja, want het is dan ook Wereld Mojito Dag.
2: Well, it's the one for the money.

0: The one and the only Elvis met Blue Suede Shoes was dat. Mm-hmm. Heb jij nog eten en drinken klaarstaan of te vertellen of iets?
1: Ik ga wat activiteiten voor u opzoeken, Steven. Is dat goed?
0: Dat is zeer goed.
1: Ik heb zeer bedaald natuurlijk. Hè?
0: Ja, meneer, dat is heel goed. Bekijk je rustig en laat het ons dadelijk weten. Dan draai ik nog een klein muziekje.
1: Voilà, draai nog maar een muziekje.

0: Brown Eyed Girl was dat met Van Morrison. En jij zei dat hij vanavond optreedt?
1: Ja, geen jazz treedt hij vanavond op volgens mij.
0: En ga jij kijken dan?
1: Goh, nee. Dan nog eens naar een ticketswap kijken of er nog iets in de aanbieding is.
0: Anders zou je wel gaan.
1: Ja, misschien. Het triggert mij wel. Ik hoor die wel supergraag.
0: Dus ja, dat is goed. Hè? Ja, ja,
1: als er iemand mij graag wil meenemen vanavond naar Van Morrison, ja, geen jazz. Call me!
0: Ja, bel even naar Kathleen. Dat is,
1: yes.
0: Neem ze mee. Breng ze ook terug.
1: Bij voorkeur. Ja, kijk. Zeg Steven, ik ben eventjes in de activiteitenkalender gedoken. Die kan je ook altijd vinden op onze website www.zorgbedrijf.antwerpen.be of natuurlijk in onze wonderschone combine magazine dat je kan vinden in alle dienstencentra en buurtbistro's. We zullen eens eventjes kijken naar donderdag 9 juli. Moet het iets actiefs zijn of iets culinairs, Steven? We hebben een voorkeur.
0: Culinair.
1: Ah, voilà. Bij ons in de dienstencentra doen ze al eens graag een ontbijtje. Doen dat eigenlijk ook wel graag.
0: Dat is lekker.
1: Ja, je kan de donderdagochtend bijvoorbeeld mee aanschuiven in Ten Gaarde. In Blankenberg organiseren ze een lekker ontbijt. Of in De Meren. Drie plekken waar je beentjes onder de tafel kan schuiven voor lekkere pistoletjes en nog zoveel meer. Wat zie ik hier nog staan als we het over de middag tillen, dan kan je deelnemen aan een zomerbingo. Dat is in dienstencentrum Arena. Of als je gewoon gezelschapsspelletjes wil spelen heel de middag lang, dan kan dat in de Bosuil.
0: Helemaal tof.
1: Ja.
0: Over dat ontbijt gesproken, weet je, ik vind dat heel tof op hotel. Zo'n buffet, zo
1: ja,
0: van alles en nog wat.
1: Ja. Lekker kiezen. Ja.
0: Maar ja, dat is natuurlijk heel lastig, want je wilt dan alles en dat is te veel.
1: Ja.
0: En dat is,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er is trouwens een onderzoek gebeurd bij onze collega's op Radio 1.
1: Mm-hmm.
0: Van hoeveel keer je idealiter moet teruggaan naar zo'n ontbijtbuffet.
1: Ah, echt?
0: Ja, om dus waar voor je geld te krijgen. En
1: ola,
0: dat zou 1,6 keer zijn.
1: Oh, dat is eigenlijk niet zoveel.
0: Nee, want met twee wordt het te veel en dan heb je dus een zware maag. En zo, dan zeg je van, oh, de rest van uw voormiddag is dan nog de bom. Met één, dat is eigenlijk te weinig, want dan heb je niet genoeg uit dat buffet uitgehaald.
1: Ja,
0: dus 1,6 keer
1: zou rendeert het niet.
0: Ideaal zijn. Mm-hmm. Niet gemakkelijk natuurlijk. 1,6 keer vindt het moeilijk. Maar
1: ik houd in gedachten voor mijn vakantie die eraan staat te komen, Steven.
0: Voilà. Iets anders heel moeilijk. Je kan je moeilijk. Je kent Céline Dion?
1: Uiteraard.
0: Je kent het Eurovisie Songfestival?
1: Zeker en vast.
0: Je weet wat Céline Dion op het Eurovisie Songfestival heeft gezongen?
1: Zoiets.
0: Ne partez pas sans moi, was dat?
1: Ja.
0: En als we dat nu eens in een Stef Bos jasje gooien.
1: Oké.
0: Vreemd, toch?
1: Laat maar horen, ben benieuwd.

0: zonder mij. Een versie van Ne partez pas sans moi, maar dan door Stef Bos.
1: Kijk, voilà. Steven, wij proberen altijd wat gasten in de studio te krijgen of in te bellen die ook in ons magazine Combine aan bod zijn gekomen. En we hebben nu een dame aan de lijn, dat is Karin Luiten. Goedemiddag, Karin.
2: Goedemiddag.
1: Hi. En Karin, die is eigenlijk in België misschien nog niet zo gekend, maar in Nederland is dat wel een klinkende naam. Want Karin, jij hebt heel wat kookboeken geschreven. Jij bracht al 22 kookboeken uit.
0: 22?
1: Ja, ja, ja. En verkocht in totaal meer dan 350.000 exemplaren van jouw kookboeken. En het laatste boek dat jij uit hebt is Van Moestuin tot Maaltijd. Lekker eten uit eigen tuin of balkon. Nu in Nederland, om eventjes uit de moestuin te blijven, word jij de anti-pakjeskoningin genoemd. Van waar komt die naam eigenlijk?
2: Ja, Nederlanders houden heel erg van koken met pakjes en zakjes.
1: Okay.
2: Dat zijn die poedermixen,
1: ja.
2: Waar je dan zelf prei en een kipfilet bij moet kopen. En daar doe je dan een plens water bij en dan... Ja, dan noemen ze het kip tandoori.
1: Dan is het klaar, ja.
2: Dat soort hele, ja, ik vind dat hele, hele vreemde manieren om te koken. Heel vies, ongezond. Dus ik ben heel lang geleden een strijd begonnen tegen de pakjes en zakjes. Dus om mensen te laten zien van, joh, gebruik nou niet die dingen uit de supermarkt, maar kook gewoon zelf met verse spullen.
1: Ja, veel lekkerder, veel gezonder. Hè? Want je houdt inderdaad een pleidooi voor alles wat lekker en vers is. Maar natuurlijk, de mensen grijpen naar die pakjes omdat ze nog altijd denken dat het iets sneller gaat. Maar dat, zeg je, dat spreek je tegen, zegt. Dat is eigenlijk helemaal niet waar.
2: Nee, dat is echt niet het geval. Dat wordt ons wel door de voedingsindustrie aangepraat. Hè? Ja. Van koken is moeilijk en ingewikkeld en kost tijd en we hebben allemaal geen puff voor.
1: Ja.
2: Dus wij hebben een oplossing. Maar dat is een schijnoplossing. Want als je zelf iets maakt met, nou ja, om maar die kipfilet en die prei er weer bij te gaan, dan kost het precies evenveel tijd.
1: Oké, ja. Omdat het pakje toch ook een aantal handelingen vergt. Hè?
2: Ja, en in een pakje zit helemaal niks. Hè? Je betaalt soms wel €5.
1: Mm-hmm.
2: En dan zit er alleen zout, suiker, smaakversterker en bindmiddel in.
1: Mm-hmm.
2: Nou,
1: okay.
2: Dat zijn van die dingen die heb je altijd wel zelf in je keuken.
1: Voilà. Ja.
2: Daar hoef je dan niet zo'n pak voor te kopen.
1: Nee. Zeg maar, hè, want daarmee ben je eigenlijk bekend geworden. Maar jouw laatste nieuwe kookboek, dat wijd je eigenlijk aan moestuin en zelf groente kweken.
2: Dat was eigenlijk een logische volgende stap. Hè? Ik denk, als je al houdt van dingen zelf doen en zelf maken en zelf koken, ja, dan is zelf groente kweken eigenlijk een logisch vervolg.
1: Mm-hmm. Zeg, en wat zijn dan zo de groenten waarvan je zegt van ja, dat is echt easy peasy, dat kan je heel makkelijk zelf doen?
2: Nou ja, ik heb zelf totaal geen groene vingers. Dus ik zeg altijd, als ik het kan iedereen het. Bijvoorbeeld aardappels.
1: Dat is
2: zo grappig. Wat je neemt is, je koopt aardappels en die vergeet je.
1: Mm-hmm.
2: Na verloop van tijd vind je ergens onder in de kast, vind je dan van hele enge, gerimpelde aardappels waar allemaal van die uitlopers aan zitten.
1: Mm-hmm.
2: Die groene of paarse sprieten. Dus je denkt, getverdemme.
1: Mm-hmm.
2: Die gooi ik weg. Nee, als je die in een pot aarde stopt, het kan in de grond, maar het kan ook gewoon in een bak op je balkon.
1: Mm-hmm.
2: En je hebt geduld, dan komt daar gewoon weer een kilo lekkere verse aardappels van.
1: Oké. Zeg, want je spreekt inderdaad ook over een balkon. Dus je hebt helemaal niet zoveel plek nodig om
2: van
1: groenten te kweken.
2: Nee, dat denken mensen altijd. Dat je eerst gewoon 20 vierkante meter volle grond moet hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Je kan ook gewoon in potten op een balkon. En in het boek staan zelfs dingen die je gewoon, gewoon binnen kan doen. Net zoals tuinkers kweken.
1: Mm-hmm.
2: Hartstikke leuk.
1: Ja,
2: vijf dagen.
1: Oh.
2: En echt hartstikke lekker.
1: En dan kan je al, eigenlijk oogsten. Hè?
2: Ja.
1: Mijn collega Steven naast mij, die was me daarnet aan het vertellen dat hij ook volop in zijn tuin bezig is.
0: Helemaal waar.
1: Was jij ook een moestuin aan het aanleggen, Steven?
0: Ja, absoluut. Ik heb een moestuin in een stukje in volle grond. Maar zoals mevrouw zegt, zoals Karin zegt, ook in potten. Dus bijvoorbeeld boontjes kan je perfect in potten kweken. Alles wat paprika en pepers betreft, kan je perfect in potten. En dat is zelfs nog een mooie plant, eigenlijk, om gewoon op je vensterbank te zetten.
1: Ja.
0: Dus het ziet er nog mooi uit in je living.
2: Ja, wat stokjes erbij, zodat die bonen omhoog kunnen klimmen.
0: Ja, en je kan dan inderdaad gewoon daar zeg je van, ik heb een pepertje nodig voor bij mijn vlees of in een saus of whatever. Kan je het gewoon eraf plukken. En ik kan u zeggen, als je denkt dat je weet hoe een komkommer smaakt, denk dan maar snel even anders. Mm-hmm. Want als je dus een komkommer uit eigen tuin of pot eet, dat is echt een wereld van verschil.
2: Ja, dat is echt zo. Ik vind vooral bijvoorbeeld met sperziebonen. Sperziebonen uit eigen tuin, die je dan gewoon zo knip van de plant haalt.
1: Ja.
2: Ja, die hoef je ook maar heel kort te koken en hoef je niks mee te doen.
1: Nee.
2: Vooral geen sausjes of wat dan ook, gewoon zo opsmikkelen.
0: Ja, ja. Ja, dat is inderdaad veel voller en rijker van smaak.
2: Ook zoiets. Echt, dat is zoveel lekkerder.
1: Ja. Zeg, dus in je boek geef je tips om zaken te kweken. En dan met al wat je gekweekt hebt, daar volgt dan een receptje uit. Dat is eigenlijk het concept van het boek.
2: Het doel van groente kweken is dat je ze opeet. Hè?
1: Dus,
2: vandaar dat ik dacht, ik combineer het dan wel met recepten. Dat je vervolgens ook weet van, wat doe ik er dan mee?
1: Mm-hmm. Ja. Zeg,
2: Bijvoorbeeld een eetbare bloemen is ook een tip die ik mensen wil meegeven.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: Zo makkelijk. Dus bijvoorbeeld Oost-Indische kers of borage. Dat zijn die hele kleine blauwe bloemetjes. Komkommerkruid heet het officieel.
1: Ja.
2: Dat groeit als een malle. Dat kan iedereen. Echt iedereen, ook zonder groene vingers. En zo gauw als je dat dan over een paar van die bloemen over je eten strooit, ziet het er meteen heel chef-y restaurant uit.
1: Ja,
2: iedereen
1: ja.
2: diep onder de indruk.
1: Okay.
2: En je kan ze ook nog gewoon opeten.
1: Ja. Dus, Zeg, en in mijn perceptie lijkt het dat zo zelf moestuinieren of groenten kweken, dat allemaal heel veel tijd in beslag neemt, maar dat is misschien niet helemaal terecht.
2: Nee, want dat is het leuke eigenlijk. De natuur doet het vanzelf.
1: Mm-hmm.
2: Je moet ergens mee beginnen, hè? Dus je moet zaadjes zaaien. En als je dat te lang vindt duren, dan koop je gewoon bij de kweker van die kleine mini-plantjes.
1: Ja.
2: Dan gaat het wat sneller. Die zet je in de grond, een beetje water geven.
1: Ja.
2: En dan doet zon, regen, water, wind. Dat gaat gewoon dan groeien.
1: Ja.
2: En soms ook niet hoor. Sommige dingen lukken dan ineens niet. Waarom, dat weet niemand. Maar dat is, vind ik eigenlijk ook wel de leukigheid van moestuinieren. Soms sommige jaren gaan dingen heel goed.
1: Mm-hmm.
2: En andere jaren dan weer niet.
0: Het is een beetje spannend. Ja. Je kan ook van die hele domme dingen doen zoals ik zelf deed. Ik had een, wat was het nu weer? Het was geen ananaskes, het was iets anders. Een avocado, denk ik, of God knows. Lychees, denk ik. En ik denk, ik ga van de pitten toestanden. Ik ga daar dan een boom van kweken. Dus ik weet niet of hier direct dat groeide. Ik denk, dat komt helemaal in orde. Volgend jaar, mijn zoon heel blij, kunnen we lychees. En dan ging ik even opzoeken. De kans dat er lychees aankomen uiteindelijk is al niet groot. En je weet dat ongeveer na 15 jaar.
1: Oei, oké. Okay.
0: Dus ik heb nog even te gaan.
1: Zeg Karin, want voor dit seizoen, wat kunnen we nu nog planten? Of zijn we al een beetje, want het is natuurlijk al zomer. Of zijn we al een beetje te laat om er nu nog mee te starten?
2: Is nu een beetje laat toch voor veel dingen. Maar je kan, wat ik al zei, als je kijkt naar plantjes in het centrum, maar het tuincentrum, dat kan nog wel lukken. En anders heb je toch dingen als eetbare bloemen kan nog, tuinkers kan altijd nog. Je kan ook dingen als bijvoorbeeld als tauge. Dan heb je van die kleine gedroogde boontjes nodig, mungboontjes.
1: Mm-hmm.
2: En die maak je nat met water in een potje en dat doet het hele jaar door.
1: Kijk, oké. Karin, als mensen jouw boeken willen kopen, want ze hebben nu al zin gekregen om oftewel lekker te beginnen koken of zelf een moestuin te maken, waar kunnen ze jouw boek nog krijgen?
2: Ja, ik weet niet precies of het in de boekwinkel ligt.
0: Jawel hoor, ik heb het hier net even opgezocht. Bij de standaardboekhandel kan je hem gewoon online bestellen op dit moment of gewoon in de winkel gaan halen. Ze zitten daar.
2: De uitgeverij Ploegsma, die hebben volgens mij boeken ook allemaal in België.
1: Handig.
0: Dus gewoon even langs de standaardboekhandel en dan kan u inderdaad zelf beginnen met veel lekkerder en gezonder eten te maken.
1: Voilà.
2: Precies.
1: Karin, je had nog een verzoeknummertje en ik denk dat ze even dat ook klaar heeft staan voor
0: helemaal waar. Helemaal waar. Van de B-52's. Dankjewel Karin om even aan de telefoon te komen.
1: Tot later.
2: Okay.
1: Doei.
2: Dag.

Zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: Raap en Lof Schoorsenieren en Prei van Dr. Anders P. Toch heel herkenbaar al zijn muziek, niet?
1: Ja, geweldig, hè?
0: Ja, dit is, ja. Ah, het heeft echt zo een... je herkent onmiddellijk wat het is of wie het is.
1: De stijl, ja, dat, is zo, dat is zo.
0: Waar kunnen we nog naartoe gaan?
1: Steven, een oesterken en een champagne.
0: Dat, waarom niet? Waarom niet als voilà. Je zo aandringt?
1: Ja, dan, kijk. Vrijdag 10 juli serveren ze dat in de buurtbistro Kom Binnen Ruggeveld. Daar kan je vanaf 16 uur terecht voor wat oesters en een lekker glaasje bubbels erbij. Dus als je jezelf eens lekker wil verwennen, dan kan dat daar in Ruggeveld. Waar kan je nog terecht? In Blankenberg, dienstcentrum Blankenberg. Ook op vrijdag 10 juli, want daar organiseren ze namelijk een cocktail. Party. Dat is met lekkere cocktails, maar ook mocktails. En ze zeggen, de dresscode cocktail mag zeker. Maar ik weet niet zo goed hoe dat je dat moet verkleden. Steven, hoe zou jij als cocktail of mocktail? Moeilijk thema om te verkleden.
0: Ja, moet je over nadenken.
1: Dat ik wel altijd te vinden ben voor een verkleedfeestje, maar voilà. Ja. Wat zie ik hier nog staan? Vlaanderenfeest, die beginnen er al een dag op voorhand aan in dienstcentrum Silsburg. Want daar kan je namelijk frietjes gaan smullen, typisch Vlaams, Belgisch, met pintje bier. En dat serveren ze dan in zo'n toffe puntzakje. Dat is toch de beste manier om een frietje te eten.
0: Dat is het zeker en vast. En als je op die Vlaanderenfeest samen als dan de 11 juli nog iets wil doen, dan kan je naar Knokken komen en dan kan je mij zingen daar met de ladies.
1: Met zingen de ladies wel.
0: Heel tof. Ja, in Knokken. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Kom maar af.
1: Zeg, als dan eventjes een sprongetje maak over het weekend heen.

0: Naar maandag 13 juli in Pulhof en Dienstcentrum Oosterveld. Die gaan samen de pluktuin bezoeken in Edegem.
1: Ah.
0: Ja, om 14 uur. Heel tof. Hè. Dat kan je zelf met een mandje of een doosje of een zakje kan je zelf van alles plukken dat daar nu in het seizoen is. Het is ook een beetje moestuin thema weer. En je moet gewoon betalen voor wat je er allemaal geplukt hebt.
1: Ah, dan wegen ze dat? Of,
0: ja, ik denk het. Ik vind dat wel tof, gewoon als activiteit.
1: Ja, maar alleen al,
0: ja. In plaats van naar de supermarkt te gaan of naar de markt te gaan. Zelf uw groentjes en uw fruit gaan plukken. Geweldig. Maandag de 13 juli kan je naar de Vrijgeweide voor een quiz rond het thema reclame. Ik vraag mij af of ze dan ook de reclamespotjes van Zorgbedrijf Antwerpen gaan opnemen in de quiz. Dat zou nog wel grappig zijn. Wat hebben we nog? Combine zingt. Opnieuw in Combine Ruggeveld. En dat is voor hen voor ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Een feestdag met muziek en gezelligheid. Geef jouw favoriete liedjes door en samen zingen we uit volle borst mee.
1: En dat is waar?
0: Dat is maandag 13 juli in Ruggeveld. Maandag 13 juli ook zie ik hier staan in Dienstcentrum Oversnes in Wilrijk.
1: Maar ja, inderdaad, ja.
0: Heel speciaal. Steven de Lely zingt. Is dat ook met u, madame, of is dat alleen Steven?
1: Nee, dat is Steven de Lely met de pianist.
0: Met de pianist. Voilà. En dan... mogen mensen meezingen, of is het...
1: Of course, alleen, of course.
0: Kijk, ze, voilà. En dat allemaal maandag de 13. Dus
1: hapske.
0: Meer dan voldoende nog op de agenda.
1: Zeker vast.

0: I'll be seeing you, Jimmy Durante was dat. En met Jimmy Durante zijn we dan ook aan het einde van onze 2 uur gekomen. Ja, het zit er weer al op, Kathleen.
1: Ja, Steven.
0: En het zit er voor jou ook op dit seizoen eigenlijk.
1: Ik kom een maand lang niet.
0: Nee, ja.
1: Maar ik heb voor vervanging gezorgd.
0: En naar waar trek je dan allemaal, als we dat mogen weten?
1: Latijns-Amerika, in Midden-Amerika eigenlijk. Voilà, de jungle in Steven. Dus het is nog maar de vraag of dat ik terugkom.
0: Ja, pas op dat je niet allemaal van die rare beesten meebrengt.
1: Ja, daar wil een beetje schrik voor, van die grote spinnen. En allemaal vieze beestjes.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Dus goed, vooraleer je terug naar hier komt, goed checken of er nergens iets is gekropen.
1: Dat in mijn koffer, is gekropen. Nee, dat komt helemaal goed.
0: Ik wens jou een geweldige, fijne vakantie toe.
1: Dank je wel, Steven, dank je wel.
0: En volgende week zijn we er natuurlijk nog steeds. Dan kom ik nog wel. Ik ga even nog niet op verlof.
1: Voilà, ik heb wel voor een gast voor u gezorgd.
0: Ah, kijk. Goed, voilà. Komt helemaal goed. Wat mij betreft tot volgende week. Wat Kathleen betreft tot volgende maand. À la prossima volta.
1: Ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Dat heeft het Franse Hof van Beroep beslist. Tot 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Journaliste Tessa Rens legt uit wat dat betekent voor de volgende presidentsverkiezingen in april volgend jaar.
5: Die 15 maanden die zijn intussen al verstreken, dus ze mag opkomen voor die verkiezingen. Maar er is één belangrijke maar, namelijk Marine Le Pen die krijgt wel 1 jaar een enkelband. Ze heeft de afgelopen weken en maanden al laten weten dat ze het niet ziet zitten om campagne te voeren met die enkelband. Dus het zal een beetje van haar afhangen of ze dat ziet zitten.
4: Ze kreeg ook een boete van €100.000. De Europese Unie heeft zo'n 200.000 nepcondooms in beslag genomen. Criminelen verkochten die onder een bekende merknaam, maar dat waren ze dus niet. Ze waren ook aangegeven als speelgoed om zo controles te omzeilen. Dat soort nepcondooms voldoet vaak niet aan de vereisten, met SOAS en ongewenste zwangerschappen als gevolg. En STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis spelen. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Het moest van de Europese voetbalbond UEFA een hele lijst van dingen aanpassen. Onder meer de zitjes in de tribune vervangen en de perszone herinrichten. De UEFA heeft nu groen licht gegeven. Het wordt voor STVV de eerste Europese campagne ooit. Het klaart op deze namiddag en maxima tot een graad of 30. Vanavond en vannacht meer wolken. Morgen zonnig en tot 29 graden. En ook de dagen nadien zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
10: Zie je, Robert, ik heb van ons maandag wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
9: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
11: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
10: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
12: Robert, de expert? Nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu
4: 5
3: uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen.
5: Amerikaans president Trump is aangekomen op de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Die staat volledig in het teken van defensie. Afspraken van de vorige NAVO-top worden er geëvalueerd. Het is trouwens ook niet toevallig dat de top net in Turkije plaatsvindt, zegt journalist Jelle Frenke die ter plaatse is.
6: Het heeft met geopolitiek te maken uiteraard. De ligging van Turkije is heel belangrijk. En Turkije heeft na de VS het machtigste leger van dat NAVO-bondsgenootschap. President Erdogan wil hier echt mee uitpakken natuurlijk. Ze zien het als een diplomatiek succes dat Trump naar hier komt. Trump zelf die zei dat hij enkel naar de NAVO-top komt omdat het zijn goede vriend Erdogan is die hem organiseert.
5: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen van 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbrand daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige Zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. In L'Église in Wallonië mogen jeugdbewegingen geen nachtactiviteiten meer doen na een wolvenaanval. Dat meldt RTBF. Een wolf beet daar onlangs 20 schapen dood en de burgemeester wil geen enkel risico nemen. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn er dus geen activiteiten toegestaan. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor de soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
7: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
5: En wie door Antwerpen wandelt en een duif met een soort rugzakje ziet, dat kan. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een 100-tal duiven een trekker gegeven die dus op de rug hangt. De onderzoekers willen weten hoeveel PFAS er in die duiven zit en hoe ziektes zich verspreiden. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: hallo, hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, wat vind ik? Mita van der Maat tot de volle cover.
11: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
12: Ik kom die direct halen, hè.
11: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoone zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks aan de soep, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franca van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
8: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
7: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurgebranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige Zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
9: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten en daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
7: De Deen Mats Pedersen heeft de 4e etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat Quinn Simmons werd 2e. De Spanjaard Raúl García Pierna werd 3e. De Noor Thorstein Traen pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn er over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
3: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
10: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
3: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
11: Ik zit bij Sonja van SJ-verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
12: SJ-verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
13: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
14: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het programma Unchained Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer. En oh ja, voor de vroegere luisteraars van Unchained Melody door Johan van Oekelen. Ik ben juist met hem weer gaan pakken. Jullie hebben allemaal de groetjes van hem.

Boone, die was er met I Almost Love My Mind, gevolgd door Annette Funicello uit 1959, een pop-ietsje Talpool.

0: Western Movies, dat werd gebracht door The Olympics, een Amerikaanse zanggroep. Gevolgd door A Teenager in Love door Dion en de Belmonts.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En ja, wij krijgen uit Niel een nieuw steunend lid, Gilbert Leysen. Het mocht iemand iets zijn van Eddy Smits. Wel, je krijgt het. MUZIEK.

Zo, dat weten we ook weer. Eddy Smits, die valt voor goudblonde haren. Dit was dan speciaal voor ons nieuw steunend lied uit Niel, Gilbert Leysen. Hartelijk welkom en duizendmaal dank in naam van het ganse Radio Minerva team.

0: Genie Come Lately, gezongen door Brian Island, een Amerikaanse popmuzikus. Island scoorde in de jaren 60 van de 20e eeuw internationale hits, met onder meer Bitsy, Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka, Dot Binky en Sail It With a Kiss.
1: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten we aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
8: Oh ja? Of au vent, of tournedeau. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
7: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
8: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03 219 32 68, of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
7: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
8: Vrongs is dat manneke.
0: Voor het nummer Genie Come Lately kon u ook nog luisteren naar Woedenaard, op plaat gezet in 1961 door de Amerikaanse popzanger Joe Double.

In 1961 bracht de Linda Scott op plaat uit Don't Bet Money Honey. En haar grootste hit was ever I've Told Every Little Star uit 1961. Die miljoenen exemplaren verkocht. Ze nam het nummer op toen Scott nog maar 15 jaar oud was.

0: Rick Schildo, die ging dan feesten in Mexico. Fiesta Mexicana.
1: Zeg mannetjes, heb je het al gehoord? Radio Minerva nu ook op DAB+. Luisteren dus.

Dat Elvis ook nog wat anders kon dan rocken en upwiegen, dat weten we maar al te goed. Een van deze mooie liedjes was dan Mama Liked the Roses.

De Canadese rockabilly en countryzanger Jack Scott, die had het dan weer over Burning Bridges. Gevolgd door Sam Cooke met Shake. En ja, het zit er zo weer al op. Het eerste uur is voorbijgevlogen. Echt waar, voorbijgevlogen. We gaan er even tussenuit muzikaal. En na het nieuws zijn we er terug voor het tweede gedeelte van Ancient Melody. Tot 7.

0: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franke van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
3: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
2: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
4: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op, dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
2: De Deen Mats Pedersen heeft de vierde etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploeggenoot, Quinn Simmons, werd tweede. De Spanjaard Raúl García Pierna werd derde. De Noor Thorsten Traen pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig vanavond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden en ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Unchained Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rij. En je hebt het juist gehoord op het nieuws, morgen weer heel warm. Dus als je buiten gaat, zeker insmeren. En zoals steeds blijven we herhalen, voldoende water drinken.

En vergeet ook niet drinken, buiten te zitten voor de vogeltjes en de andere, de katjes en noem maar op. Nee, de katten niet, want die pakken melk en die worden zuur. Maar voor de vogeltjes zeker water buiten zitten.

Thank you for calling. Dat kwam natuurlijk van Joe Stafford. En de nummer 1 van de Rat Pack is er ook bij Frank Sinatra met Learning the Blues.

Een nummer dat ook wel door anderen, vele anderen zelfs, gezongen werd. Dat was O Mijn Papa door Eddy Fischer. En ja, Rob de Nijs. Hij kon toch zo'n mooie songs maken. En natuurlijk de muziek ook op plaat zetten.

Roy Orbison, die viel dan weer voor Falling in Love. Maar het moet natuurlijk wel van beide kanten komen. En de rare meneer uit de UK, Dave Berry, was er met This Strange Effect.

Man of the World was een compositie van Fleetwood Mac. Dat is een Brits-Amerikaanse band die in 1967 werd opgericht in Londen. De band kende twee relatief succesvolle periodes die gekenmerkt worden door de verschillende muzikale stijlen die de band in die periodes heeft gehad.

Hetgeen dat Doris Day kwam te vertellen, dat was Everybody Loves a Lover. En Fats Domino, zijn lover, dat was My Girl Josephine.

Dionne Warwick, zij was ook van de partij. Met Anyone Who Had a Heart. En gevolgd door de King van de Weg, King of the Road, door Roger Miller.

Het duo Jan en Dien mocht de uitzending afsluiten met Little Old Lady of Pasadena. Zo, voor mij zit het erop, maar geen nood. Achter mij staat de muziektrein met Fred Midley aan het stuur al klaar. Ik dank jullie voor het luisteren en mij hoor je terug volgende week maandag. Tot dan, bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik en dat heeft zich nu dus weer hersteld. Toch zijn er regionale verschillen, dat zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
2: In de buurt van Lissabon in Portugal is een bus ingereden op een groep wachtende passagiers. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Twee vrouwen van tussen de 30 en de 40, dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 20 mensen gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Tennis. Op Wimbledon heeft de Duitser Alexander Zverev zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales. Hij versloeg een Tsjech in 4 sets. Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Coco Gauff zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Zij was in 3 sets te sterk voor haar landgenote Jessica Pegula. Het blijft nog wel even zonnig vanavond, temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.

Hele goeie avond en welkom bij de Muziektrein. Muziektrein van dinsdag 7 juli. En surprise, surprise, surprise. Wij begonnen de Muziektrein met BZN en La Différence. En net gehoord onze heren, onze Antwerpse heren van Voicemail en This Is My Life. Tot 10 uur zit het leven in uw radio met onder andere een dubbelhit, Het Beste van Eigen Bodem. Onze vrienden van het West-Vlaamse Mengeld Ventegoor, ook zij komen weer een woordeke placeren. We hebben natuurlijk aandacht voor Antwerpse muziek. En natuurlijk die gouden herinneringen uit lang vervlogen en minder lang vervlogen tijden. Ze worden op je afgevuurd tussen nu en 10 uur vanavond. Hele goede avond en welkom bij Radio Minerva. Welkom bij de Muziektrein.

De avond wordt al guur. Mijn hart is als een steen. De stad staat om me heen en wacht. Dit is het uur. Een voetstap op de gracht. Een schaduw, een gezicht. Ik doe mijn ogen dicht. Ik weet waarop ik wacht.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord.

leuke Nederlandstalige versie van Milor, gebracht door Corrie Brokken. En zo dadelijk hebben we weer al Nederlandstalige muziek, niet eenmaal, maar tweemaal. En dan spreken wij over de dubbelhit. Maar voor het zover is, heb ik deze nog voor u.

Helemaal tot de laatste noot, omdat hij zo mooi is. Is Santo California en Tornero. En ik zei het daarnet al, een dubbelhit. Nederlandstalige dubbelhit. Rob de Nijs.

dubbelhit van Rob de Nijs. Mirella en net gehoord duet Ik hou alleen van jou. En een duet dat zing je nooit alleen. Hij deed het ditmaal met Martin.

Alan Shapiro en Queen for Tonight. Een nieuwe maand, een nieuw item in de muziektrein. Zolang Bert de Grote Onbekende niet in de mogelijkheid is om de blauwe planeet te presenteren, gaan wij met de goedkeuring van Bert zijn item even inpikken. En dat wil zeggen, voortaan elke dinsdagavond rond 8:30 de Strangers. En we beginnen meteen goed met de Strangers on 45.

0: Nana Mouskouri, A Place in My Heart. Daarvoor hadden we Roger Miller, King of the Road. En zo werd het exact 8:15.
1: Beste lustroors van Radio Minerva, hier is
2: West-Vlaamse Mille Fentecor. Mahogunen!

The Searchers and When You Walk in the Room. Laatste vocale wordt deze van Lucille Starr, Mississippi. En de tijd die ons rest tussen Mississippi en het tijd zijn, vullen wij op met Diego Modena en Jean-Philippe Audin en The Song of Ocarina.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat, ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkelband, maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse zender TF1. Journaliste Tessa Rens volgt de zaak.
3: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
2: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld aan te tonen. Op het WK-voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte. Maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale neemt ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint over een uur. En ook nu onze Rode Duivels overtuigend gewonnen hebben van de VS, blijft de Belgische voetbalbond de zaak Belgen opvolgen. De FIFA draaide een rode kaart voor Belgen terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De voetbalbond diende al een klacht in tegen de FIFA en die werd verworpen. Maar daarmee is kous voor onze voetbalbond dus nog niet af. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer, met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.

De Bee Gees en Spicks en Specks. In deel 2 van de muziektrein begonnen wij met Dana Winner en Ik hou van jou. Zo dadelijk gaan we weer iets speciaals doen. Dat doen we na deze Nini Rosso en Il Silenzio.

Afgelopen zaterdag is de Tour de France weer begonnen. En de laatste Belgische toerwinnaar, dat was in 1976 Lucien van Impe. En toen werd door de pappers de ode aan Lucien van Impe op plaats gezet. En ik als 9-jarig jongetje heb dat singeltje gekocht. En nu 50 jaar na datum hebben we hem van onder stof gehaald. En wordt hij hier nog eens gedraaid in de muziektrein.

En na de ode aan Lucien van Impen van de Pappers, Catastrofe en Lola, en dan hadden we het over calls van een heel andere categorie.

Frank, Nancy Sinatra en Something Stupid. En nu even naar onze noorderburen. Naar Corrie Konings. Lipstick on your color.

0: Mark Hamilton, Comme j'ai toujours envie d'aimer. En het is juli, het is zomervakantie en dan doe je wel eens gekke dingen. Je doet eens een terrasje, je gaat eens een crèmeken eten. En dat zijn allemaal al dan niet onvoorziene kosten. En dan denk je van, ik wil meer pre, maar mijn baas die blijft Oost-Indisch doof.
1: Antwerpse muziek en de muziektrein, de perfecte combinatie.

Prey. En dat waren ze, Viertakt en Ik Wil Meer Prey uit de nieuwste cd Changement de Décor, die uitgebreid werd voorgesteld bij Wilfried.

0: Deze plukten wij weg uit de jaren 50. The Four Less en Istanbul, not Constantinople.
1: I tell myself, what's done is done. I tell myself,

En zo hebben wij onze portie drama ook alweer gehad in de muziektrein. Vicky Carr, It Must Be Him. En nu Tracy Ullman. Over datgene wat we de komende dagen best kunnen gebruiken. Sunglasses.

En aan deze Tracy Ullman en Sunglasses blijven wij gewoon hangen in de jaren 80 met René en Renato en Save Your Love.

The Cats and Rock and Roll. Ik heb nog geen vocale voor u. Ook alweer een pareltje uit het grijze verleden. Anthony Newley, Why?

En zo zijn wij helemaal uitgezongen voor vanavond. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week dinsdagavond voor een nieuwe aflevering van De Muziektrein. En je weet het, als het even tegen zit, laat de zon in je hart.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat. Ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse tv-zender TFA. Journaliste Tessa Rens volgt de zaak.
3: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National. En dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort. En zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
2: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld aan te tonen. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten is niet asbestveilig. Dat blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Roens.
4: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen. Hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk. Dat we weten waar, in welke gebouwen is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impact kan hebben op onze gezondheid. Dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
2: Hoe dat dan concreet zal verlopen hangt af van gebouw tot gebouw. We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik, maar dat heeft zich nu dus weer hersteld. Toch zijn er regionale verschillen, zegt Katrien Smets van de Vlaamse Milieumaatschappij.
5: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
2: Op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte. Maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale neemt het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint rond deze tijd. En ook nu onze Rode Duivels overtuigend gewonnen hebben van de VS, blijft de Belgische voetbalbond de zaak Belgen volgen. De FIFA draaide een rode kaart voor Belgen terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De voetbalbond diende al een klacht in tegen de FIFA, die werd verworpen. Maar daarmee is de kous voor onze voetbalbond dus nog niet af. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer, met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.

0: lente mee.
1: Ook deze zomer neemt Radio Minerva je mee naar het land van de mooiste covers. Tijdens Coverland vakantieeditie hoor je in juli en augustus elke dinsdagavond van 22 uur tot middernacht 2 uur lang de mooiste coverversies, zorgvuldig voor jou uitgekozen. Geen onderbrekingen, geen presentaties, alleen de muziek die je kent, gebracht door andere artiesten in verrassende en vaak heel bijzondere uitvoeringen. Van tijdloze klassiekers tot verborgen pareltjes, 2 uur lang non-stop genieten van muziek die bewijst dat een goed lied meer dan 1 leven kan hebben. Dus zet je radio wat luider, leun achterover en geniet van Coverland vakantieeditie. Elke dinsdagavond van 22 uur tot middernacht, alleen op Radio Minerva.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenke is erbij in Ankara in Turkije.
3: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken kon dat hier wel tellen.
2: In Genk, in Limburg, zijn twee mannen betrapt terwijl ze twee blokken cocaïne wilden begraven. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om twee dertigers die in een natuurgebied met een schepje een gat in de grond aan het maken waren. De drugs en de som geld die ze op zak hadden werden in beslag genomen. Het onderzoek loopt. En in New York zijn verschillende straten in het centrum van Manhattan ontruimd na een wegverzakking. Dat maakte de brandweer bekend. Oorzaak zijn de renovatiewerken aan een wolkenkrabber van 38 verdiepingen. Er vielen geen gewonden, maar omliggende hotels, winkels en appartementen werden uit voorzorg wel geëvacueerd. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer, met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.

0: En we zijn aanbeland in het tweede uur van Coverland vakantieeditie. Ook nu blijven we verder genieten van een onafgebroken stroom covers uit alle windstreken en van alle tijden. Bekende melodieën krijgen een nieuw gezicht, soms verrassend anders, soms haast mooier dan het origineel. Nog een volledig uur hoef je alleen maar te luisteren en te genieten. Geen commentaar, geen presentaties, alleen de muziek die voor zichzelf spreekt. Blijf dus gezellig afgestemd op Radio Minerva voor het tweede uur van de Coverland vakantieeditie. Met non-stop de mooiste covers.
1: When I was young and very sure, for every ill I had a cure, I said, I know, I know, I know, I know. When I was older and more mature and not so very, very sure, I said, I know. At least, I think I know. But now I know. But now I really know. Of only one thing I am truly very sure. That is,

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenke is erbij in Ankara in Turkije.
3: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken, kon dat hier wel tellen.
2: De staking bij brouwerij AB InBev blijft voortduren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie vandaag leverde geen akkoord op. En daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook morgen nog dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen ook muurvast. En in Hongarije zijn de publieke radio en tv op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Macar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op de zenders is nu een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer, met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.